Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Modeondernemer Daan Broekman gaat een schadeclaim indienen bij horlogefabrikant Swatch. Dit weekend ontstond in de binnenstad van Utrecht een chaotische run op de horlogewinkel vanwege de introductie van een nieuw horloge. Honderden belangstellenden stonden voor de winkel aan de Lange Elisabethstraat. Uiteindelijk bleef die zaak dicht en moesten agenten ingrijpen om de drukte onder controle te houden. Door de chaos kon modezaak Broekman zijn winkels pas later open doen. Ook is er graffiti schade aan een van de panden en is er tegen zijn pui geplast. In Amsterdam en Leidschendam was het ook al onrustig bij Swatch. De Universiteit Utrecht verwacht vandaag weer helemaal open te kunnen na de grote IT-storing van afgelopen week. Door een brand in een datacentrum in Almere lagen meerdere systemen, websites en applicaties eruit. En dat gaf problemen voor colleges, maar ook tentamens en onderzoek. Studenten kunnen vanaf vandaag weer inloggen. Digitale tentamens die worden voorlopig nog deels vervangen door papieren versies. De vogelopvang Utrecht slaat alarm vanwege de toestroom van jonge vogels. Dagelijks worden onderkoelde, verzwakte of uit het nest gevallen babyvogels binnengebracht. Daarom heeft de opvang dringend extra couveuses nodig, omdat de jonge vogels hun lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Er is daarom een inzameling gestart om nieuw apparatuur aan te schaffen. FC Utrecht gaat donderdag in de play-offs thuis tegen Heerenveen spelen. De ploeg is de eredivisie als zesde geëindigd door de 2-0 overwinning op Fortuna Sittard gisteren. Dani de Wit en David Min maakten de doelpunten. Trainer Ron Jans gaat met pensioen en daarom werd hij voor de wedstrijd al in het zonnetje gezet.
4: Mensen, ik wil jullie vragen om nog één keer een staande ovatie te geven voor Ron.
5: Ja, toen kreeg het wel eventjes lastig. En dan komt er ook nog bij dat het publiek was echt weer geweldig. Zoals zo vaak. Met dat spandoek erbij. Ja, overweldigend. En dus dat was wel een heel mooi persoonlijk moment.
3: Ja, en ook na de wedstrijd werd nog een feestje gevierd voor Ron Jans. En ook werd de David Di Tommaso trofee uitgereikt voor de populairste speler. En die prijs was voor Alonso Engwanda. Het weer dan blijft in de ochtend droog met hier en daar wat zon. Vanmiddag opnieuw buien en dan is het 15 graden.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
5: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
4: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
6: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
4: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

ze eindelijk een hit. Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd. Maar dat is wel helemaal gek van dit liedje, hè? Ja, zo gaat dat met artiesten. Nick en Simon en Rosanne, een hele goede morgen. Maandag 18 mei 2026. Goedemorgen allemaal. Je dag begint met 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht. En een hele race om lekkere muziek. Eerst begin ik met Sineke, ik doe wat ik wil.

Sineke, ik doe wat ik wil. Dat zegt Ron Jans binnenkort. We hebben afscheid genomen van Ron Jans een beetje. En FC Utrecht gewonnen. En een lekker weekend achter de rug. Met van alles en nog wat. Dat gaan we vandaag ook weer hebben. Goedemorgen allemaal. Bewolking, dat heb je al gemerkt. Regen in de loop van de dag. Stevige buien. Ook een beetje zon, maar ook onweer. Daar is een kans op. Een klapje. En korrelhagel. En tussendoor nogmaals het zonnetje. Maximum vandaag de temperatuur ongeveer een graadje of 15. Dus het is echt een onstuimige dag. En dat gaan we de komende 3 dagen ook hebben. En dan gaan de temperaturen echt omhoog. Beloofd. Ik heb het je als een soort van belofte nu al gegeven. Even kijken naar de situatie op de weg. Als je gaat rijden, kom je naar Utrecht rijden. A2, ik zeg het dan nog even. 11 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht. Wegdek in een slechte toestand tussen Waardenburg. Dat is echt een N2 geworden. Dat is vlakbij Zaltbommel. Tot en met knooppunt Everdingen. Dus ik vertel het je toch maar even. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. 3 kilometer file tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. En de A27. Daar staat 3 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En tussen Lexmond en Houten staat de spitsstrook dicht. Door technische problemen. Daar staat ook nog eens 7 kilometer file. Dat zijn de files waar ik je op dit moment op moet wijzen. Voor de rest dus lekkere muziek op deze maandagochtend. Robert van Heemert en Donnie bijvoorbeeld. Met Moet Dat Nou?

Robert van Heijmert en Donnie. En moet dat nou, hoor je hier bij Bingo FM. Het is maandag en het hemelvaartsweekend zit erop. We gaan al dit weekend ook weer Pinkster beleven. Het is maar wat. Hè. Maar deze week hebben we gewoon een complete werkweek. Zo moet je het eigenlijk bezien. Of een week om lekker naar Bingo FM te luisteren. Dat kan ook. Misschien dat je gewoon verder niks te doen hebt. Misschien dat je vakantie hebt. Misschien ben je met pensioen. Of misschien heb je geen werk. Dat is allemaal mogelijk. Dan kun je lekker luisteren naar Bingo FM. Misschien ben je klaar met je examens. Dat zou ook nog wel eens kunnen. We gaan weer lekker beginnen met Bingo FM. De hele week gaan we er flink tegenaan. Heb je nog een beetje het Songfestival gevolgd? Ik wel. Ik heb afgelopen zaterdagavond zitten kijken. Het duurde maar. Ik lag uiteindelijk om 1:30 in mijn nest. Maar dat kwam gewoon omdat in een hele spannende finale Bulgarije won. Want er is heel wat veranderd, hè, met die televoting. Dat was vroeger wat minder belangrijk, maar nu is het heel belangrijk. En Israël op een tweede plek was ook een heel leuk liedje. En begrijp nummer 1 wel op Bulgarije. Het is echt gewoon een popliedje, zoals je dat een beetje in de jaren 80 had. En dat is een enorme knijter van het denken aan het worden. Voor de rest heb ik weer enorm gelachen. Er kwam van alles en nog wat voorbij. Spektakel, verklede mensen, gekken. Griekenland werd getipt als een soort Joost Klein-achtige act die heel hoog zou eindigen. Nou, dat is niet gebeurd. In Australië, die zangeres, die ging ook lekker tekeer. Misschien heb je helemaal niet gekeken. Misschien heb je leuke dingen gedaan. Ben je weg geweest? Ben je uit geweest? Ben je net terug van de camping? Het zou allemaal zomaar kunnen. Dat is dan wel koud geweest. Hè? Ik heb medelijden gehad met de mensen die op de camping stonden afgelopen weekend. Want het was nog vrij fris. Nou, we gaan deze week toch echt wel weer een ophoging in de temperatuur zien. Hoor. Dus dat wordt waarschijnlijk een hele fijne Pinksteren. Maar het is aankomende zondag pas. Weet je wat? Laten we gauw beginnen met muziek. Amar, langer dood dan dat je leeft. Dat is een waarheid als een koe. We gaan gauw beginnen met Bingo FM en de ochtendshow.

Wat een egoïstisch mokkel is dat eigenlijk. Ik wil je helemaal van mij alleen. Wat gaan we nou hebben? Nou ja. Gemeente Utrecht die gaat samen met andere grote gemeenten inzetten op het maken van duurzamere, en ik maak geen grapje, duurzamere straatstenen en asfalt. Het college heeft daarvoor een intentieverklaring ondertekend met onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En door samen op te trekken willen de gemeenten ervoor zorgen dat bestratingsmaterialen vaker worden hergebruikt en duurzamer worden geproduceerd. En wij, Utrecht, doet dit al deels via de grondstoffendepots aan de Trechterweide. Hier worden oude materialen uit de openbare ruimte opgeslagen, schoongemaakt en opnieuw ingezet. En volgens het college is samenwerking nodig om leveranciers te stimuleren, sneller te investeren in circulaire en milieuvriendelijke materialen voor straten en wegen. Ik denk niet dat de grote gemeenten dat bij bedrijven die dit soort dingen produceren kunnen afdwingen. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat ze groot afnemers zijn, dus dan kun je wel een beetje zeggen, zou je niet eens dit of dat, maar het is een beetje, ja, nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus als je denkt bij jezelf, hé, er ligt in één keer een straatsteen uit Rotterdam in mijn voortuintje, dan weet je waar dat vandaan komt. Het komt omdat het circulair gebruik van dat soort materialen wordt ondersteund. Op zich is er ook niks op tegen, hoor, maar ik moet er wel een beetje om grinniken. Nou ja, Volumiatie met Blijf bij mij.

Mikey Peterson en ik kan zo niet verder gaan. Een hele documentaire uitgekomen over Mike Peterson. Ja, ik heb hem een tijdje een beetje geholpen en gesproken over zijn carrière. En hij is heel populair geweest in het oosten van Europa. Wist je dat? Wist je dat wel of wist je dat niet? Ja, volgens mij uit mijn blote hoofd Hongarije of zo. Dat was ongelooflijk populair. En is toen weer teruggekomen naar Nederland. En maakt de ene naar de andere een leuke plaat. Hele grote hits, scoort er niet. Maar hij wordt wel gezien als een van de beste zangers van Nederland. En dat is hij natuurlijk ook. Peter Beense.

is ooit van plan geweest om met zijn dochter af en toe wat liedjes op te nemen. Maar Melanie die had er eigenlijk niet zo interesse in. Het is wel een heel leuk liedje. Het valt goed, Peter Beense en Melanie. It Takes Two. En daarmee gaan we naar het nieuws van 8:30. Tot zo, ik ben zo bij terug met een klassieker. Oh, hij is zo leuk. Van Toon Hermans. Ga je zo horen.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Modeondernemer Daan Broekman gaat een schadeclaim indienen bij horlogefabrikant Swatch. Dit weekend ontstond in de binnenstad van Utrecht een chaotische run op de horlogewinkel vanwege de introductie van een nieuw horloge. Honderden belangstellenden stonden voor de winkel aan de Lange Elisabethstraat. Uiteindelijk bleef die zaak dicht en moesten agenten ingrijpen om de drukte onder controle te houden. Door de chaos kon modezaak Broekman zijn winkels pas later open doen. Ook is er graffiti-schade aan een van de panden en is er tegen zijn pui geplast. In Amsterdam en Leidschendam was het ook al onrustig bij Swatch. De Universiteit Utrecht verwacht vandaag weer helemaal open te kunnen na de grote IT-storing van afgelopen week. Door een brand in een datacentrum in Almere lagen meerdere systemen, websites en applicaties eruit. En dat gaf problemen voor colleges, maar ook tentamens en onderzoek. Studenten kunnen vanaf vandaag weer inloggen. Digitale tentamens die worden voorlopig nog deels vervangen door papieren versies. De vogelopvang Utrecht slaat alarm vanwege de toestroom van jonge vogels. Dagelijks worden onderkoelde, verzwakte of uit het nest gevallen babyvogels binnengebracht. Daarom heeft de opvang dringend extra couveuses nodig, omdat de jonge vogels hun lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Er is daarom een inzameling gestart om nieuw apparatuur aan te schaffen. FC Utrecht gaat donderdag in de play-offs thuis tegen Heerenveen spelen. De ploeg is de eredivisie als zesde geëindigd door de 2-0 overwinning op Fortuna Sittard gisteren. Dani de Wit en David Min maakten de doelpunten. Trainer Ron Jans gaat met pensioen en daarom werd hij voor de wedstrijd al in het zonnetje gezet.
4: Mensen, ik wil jullie vragen om nog één keer een staande ovatie te geven voor Ron.
5: Ja, toen kreeg het wel eventjes lastig. En dan komt er ook nog bij dat het publiek was echt weer geweldig, zoals zo vaak. Met dat spandoek erbij, overweldigend. En dus dat was wel een heel mooi persoonlijk moment.
3: Ja, en ook na de wedstrijd werd nog een feestje gevierd voor Ron Jans. En ook werd de David Di Tommaso trofee uitgereikt voor de populairste speler. En die prijs was voor Alonso Engwanda. Het weer dan blijft in de ochtend droog met hier en daar wat zon. Vanmiddag opnieuw buien en dan is het 15 graden.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Het is eigenlijk een soort enorme voorloper van Cheerio. Hè? Dat zingt ook over zolang de vogeltjes fluiten. Ja, nou ja, Toon Hermans en Vogeltje, wat zing je vroeg? Zo kwam ik op het idee om dit te draaien. Hij maakte deel uit van de grote drie, hè, in de vorige eeuw. Je had Wim Kan, Wim Zonneveld en je had Toon Hermans. Dat waren de grote drie van het cabaret. De grote drie mensen die ook dat allemaal mochten doen op tv. Hele shows. Ik heb het ook wel veel gezien. En het zat net een beetje voor mijn interesse. Ik hou niet zo van cabaret. Cabaretten, dames. Maar ja, Toon Hermans was toch wel een klasse apart. Wordt hij gewoon met hele kleine gebaren, hele zaal compleet op zijn kop kon zetten. Duif is dood. Het verhaal over Sinterklaas is natuurlijk Sint-Niklaas is briljant. En hij heeft ook hele mooie liedjes gemaakt. En jarenlang heeft hij gedichtenbundels uitgegeven die heel populair waren. En daar hadden mensen... En daar hadden mensen steun aan, om het zo maar eens te zeggen. Toon Hermans, helaas is er niet meer. En dit liedje heb ik nog altijd in mijn hoofd. Als ik denk aan Toon Hermans. Ja, Mien had je ook. Sien had je. Nog veel meer nummers. Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Maar het zijn allemaal van die liedjes die wel in zijn show zaten. Maar niet echt als singeltjes uitgegeven. Dit liedje wel, Vogeltje, wat zing je vroeg. Een soort van carnavalsliedje. Ik dacht bij mezelf, ik laat dat je weer eens horen. Cloud heb ik, Frank van Etten en Wesley Bronkers. Manta Steenwijk.

0: Kloot en Littekens hierbij Bingo FM. Waarom ga ik naar Frans horen? Ja, hij heeft een liedje over dat hij Frans spreekt. Dat is absoluut waar. Je hoorde net in het regionieuws het verhaal over Broekman. Daar ga ik het zo nog even over hebben uitgebreid. Want ja, dat is toch wel een rare bende geweest daar, hoor, in de Lange Elisabethstraat. Maar vroeger had je dat ook hier op de straatweg bij Ben Nos. Kun je dat nog herinneren? Daar brak dan geen ellende uit, maar daar zaten mensen ook op straat. Dat tijd niet gebeurd in ieder geval. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Ik moet even de pagina vernieuwen voor je. Dan weet ik precies waar alles vaststaat op dit moment. Ik kijk met een schuin oog naar rechts. Ja, een heel vaag zonnetje komt er een beetje doorheen. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden vandaag. Nou ja. Kom je nu Utrecht rijden, dan kom je tussen Geldermals en Everdingen 10 kilometer file tegen, want de weg is slecht en de rechterrijstrook is dicht. Dan gaan we naar de A2, Utrecht richting Amsterdam. Vanaf Breukelen tot en met Amsterdam Zuidoost staat dat vast 9 kilometer file. A12 dan Den Haag richting Utrecht, 3 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. Dan gaan we naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Houd er rekening mee, tussen knooppunt Oude Rijn en Heimelen staat 4 kilometer file. Dan de A27 tussen Noorderloos en Lexmond staat 2 kilometer file. En tussen Lexmond en Houten staat 7 kilometer file. De spitsstrook is dicht door technische problemen. Dat is de A27 dan. En de andere kant op de A27, 5 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En dat zijn de grote files op dit moment. Gaat zo even over Broekman. Wat is er nou precies gebeurd? Nou ja, ik heb niet een echt overzicht, maar ik heb wel een verhaaltje erover. Eerst gaan we luisteren naar Frank Vernette en zijn nieuwe single, Niet Bang voor de Duivel.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

Wesley Bronkhorst en Samantha Steinwijk. Hij heeft dat meteen in mijn armen. Hij zingt te veel over Wesley. In mijn armen hier bij Bingo Fem. Nou, dat dacht ook Ton Broekman. Wat gebeurt hier allemaal buiten mijn armen om? Want afgelopen weekend werd de horlogefabrikant Swatch in de winkels nou bestormd werkelijk. En niet alleen in Utrecht, maar zeker in Utrecht is er een schade ontstaan door de chaotische lancering van een horloge. En dat is een horloge wat inmiddels ook bij Swatch wordt verkocht. Een soort zakkenloge. En volgens de winkeleigenaren liep de situatie volkomen uit de hand door een gebrek aan de organisatie en beveiliging vanuit het horlogemerk. Het werd een openbare jol. Ja, mensen, het leek een beetje op Ben Nos. Hier bij mij verder op de straatweg tegenover het Julianenpark. Daar gingen vroeger mensen kamperen als ze echt liedjes wilden kopen en kaarten kopen voor grote optredens. Nou ja, Ben Nos die is er al lang niet meer. Maar het leek er een beetje op met de Swatch winkel. Want in één keer hebben daar mensen gebivakkeerd van het weekend. In de Lange Elisabethstraat stond een hele groep wachtenden. En dat groeide en dat groeide maar. En mensen die bleven daar zitten, hadden zelfs een tentje opgezet. Het leek wel een sloppenwijk. Alles was vies en vuil. Nou ja, uiteindelijk is de overlast erger geworden. Er werd zelfs gepist en gepoept. En het nieuwe geveltuintje liep ook schade op. En nou ja, daar hadden ze vorige week donderdag nog 800 euro voor betaald. En ook het pand raakte beschadigd. Aldus Broekman, ach ja. Nou, het is een dingetje hoor. Zaterdagochtend liep het zo uit de hand. En niet alleen in Utrecht bij die Swatchwinkel. Dat de politie moest ingrijpen. Vanwege vrees voor veiligheidsproblemen. De mensen die werden gesommeerd of gevraagd eigenlijk te vertrekken. Maar toch besloten zo'n 50 tot 100 mensen om gewoon te blijven staan. Nou, collega's hebben hen uiteindelijk begeleid naar het station. Aldus een politiewoordvoerder. Bizar, hè? Voor Ton Broekman, de kledingzaak betekent niet alleen schade aan de pand, maar ook omzetverlies. Want de winkel opende zaterdag op advies van de politie later. Wat er nog allemaal uit voortkomt, ik ben toch heel benieuwd. Ik zag inderdaad op Facebook ook foto's van de inmiddels opgeruimde straat. Maar het was een puinhoop. Echt een puinhoop. Nou ja, het was een zeldzame horloge wat werd aangekondigd. Er werd al weken reclame voor gemaakt. Ja, ik let er helemaal niet op. En dat horloge werd uitsluitend verkocht door de winkels in Utrecht, Amsterdam en Leidschendam. Nou, Leidschendam werd een heel winkelcentrum afgezet. Amsterdam werd ook verboden. En Utrecht, daar is dat dus ook fout gegaan. En Swatch heeft opgeroepen niet in grote drommen meer naar de winkels te komen. Volgens het bedrijf is al die haast nergens voor nodig, want de collectie blijft nog maanden beschikbaar. Vaag, hè, dit verhaal. Het doet me wel denken aan andere tijden. Zo vaak komt dat eigenlijk niet meer voor. Ja, weet je nog, met die Pokémon-kaart had je dat ook een beetje. Maar ja, daar hebben mensen niet lopen pissen en poepen en tenten opgezet in de buitenlucht. Nou ja. Ik ben toch heel erg benieuwd wat hier het gevolg voor gaat zijn. En of Ton Broekman zijn schade vergoed krijgt. Denk van wel. Mensen, dit is Bingo FM op deze maandag. En hier is Marco Borsato en Vrij Zijn. En Vrij Zijn.

In het oude Tivoli op de Oude Gracht heb ik hem nog live zien optreden. Dat was fantastisch, samen met de band Kajak. Ja, wat een combinatie eigenlijk. Hè. Het is een beetje grauwig, het is een beetje regenachtig. Toen dacht ik, weet je wat, ik pak René Schuurmans er even bij. Tot en met het nieuws. En achter elke wolk schijnt de zon. Tot zo!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt, in het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

liedje. Ja, dat hoort een beetje bij de country muziek. Zo'n uithalen op het einde. René Vroger en Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Een country-achtig liedje in Nederlandstalig. Deze week is de week van de schooltuin. Nou, kijk eens even aan. Ik weet nog wel dat mijn zusters mijn haten toen ik een schooltuintje had hierachter bij de Vecht. Want ik kwam alleen met mijn bonen terug en we aten een teken lang bonen. En mijn zusters hadden gezegd, we kunnen niet meer stoppen. Ja, ik was er ook niet zo goed in om beslaan. Die knalde door. Maar goed, het is de week van de schooltuin. En tijdens deze week ontdekken kinderen die er wel om geven waarom een gezonde bodem de basis is voor gezond voedsel. Kinderen van Montessori buiten Witte Vrouwen gaan tijdens deze week bijvoorbeeld de strijd aan met de woekerplant Japanse duizendknop. Ja, bij mij staat die er al jaren. Maar het is een woekerplant inderdaad. En ze maken limonade en de landelijke week van de schooltuin wordt georganiseerd door de Alliantie Schooltuinen. Japanse duizendknop kun je eten trouwens. Hè? Als een soort spinazie kun je dat bereiden. Wist je dat? Maar goed. Het is echt een woekerplant en er wordt heel veel aan gedaan om duizendknop weg te krijgen. Want het verdrinkt inheemse soorten en dat is helemaal niet goed voor de biodiversiteit. Nou, de kinderen van de Montessori school die gaan niet met gif dus de plant te lijf, maar met felroze limonade. Ze putten de plant uit door de stelen, zodra deze boven de grond uitkomen, eruit te trekken en dan maken ze limonade van. Ah, dat kan dus ook. Ja, het zijn een soort bamboe-achtige stelen, als je niet weet wat duizendknop is. En op die manier hopen ze dat de plant geen kans krijgt om verder te groeien op hun school. Ze bieden de limonade ook aan ouders van de school en met de opbrengst schaffen ze de inheemse soorten aan waarmee ze het evenwicht in de schooltuin herstellen. In dit geval de Montessori-school dus, hè, buiten Witte Vrouwen. Ik wist niet dat je van duizendknop ook limonade kunt maken, maar dat kan dus blijkbaar. Driekwart van de Nederlanders die vindt het belangrijk dat ieder kind toegang heeft tot de schooltuin. Ja, dat is ook leuk, want het is heel leuk om te zien dat dingen groeien en bloeien. En daar leer je van. En landelijk doen tijdens deze week van de schooltuin ruim 20.000 kinderen mee aan activiteiten. En ook wordt deze week de Gouden Wortel, geen grapjes maken Fred, de Gouden Wortel uitgereikt aan de gemeente die het schooltuinieren actief ondersteunt. Op utrechtnieuws.nl kun je het hele verhaal teruglezen en nogmaals, als je limonade wil maken, hoe ze dat doen van de Japanse duizendknoop, dan moet je bij de Montessori school zijn in Buiten Witte Vrouwen. Nou, even kijken, wat heb ik? Oh ja, even serieus. We beginnen langzamerhand een heel klein hitje te scoren met de Fiesta Escalada. De tweede plaat en heel belangrijk wel voor dit hele collectief. Even serieus.

Ja, Fiesta Escalada, even serieus. Een bijzonder liedje eigenlijk wel. Hè. De tweede single, altijd belangrijk. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Met een schuinoog kijk je naar buiten. Heel waterig zonnetje. A2 Utrecht richting Amsterdam. 7 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. Dan de A27. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. Tussen Lexmond en Nieuwegein. Staat op diezelfde A27. 6 kilometer file. Dan de A27. 6 kilometer file tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten. En de 28 tussen afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer file. Dat is het. Voor de rest valt het reuze mee. Hier zijn Mart Hoog.

Ook aan de dans, Billy Dans en Grappie Sappie. Man. Wat beheersen ze, die twee jongens, de Nederlandstalige muziek op dit moment voor een groot gedeelte. En Donnie natuurlijk. Het hoogseizoen bij de vogelopvang Utrecht is begonnen. Ja, in mei legt elke vogel een ei en er komen nu meerdere nestjes met babyvogels binnen. Door de grote toestroom heeft de vogelopvang niet genoeg hulpmiddelen beschikbaar om alle vogels te helpen. Onder meer is het tekort aan zogenoemde couveuses en in deze apparaten blijven de babyvogels op een veilige lichaamstemperatuur, omdat ze dat zelf nog niet kunnen reguleren. Ach, gos. Ik ben het gewend dat er af en toe van die vogeltjes dood lagen op de stenen. Het is keihard, maar ja, zo zit de natuur in elkaar. Dat willen wij niet meer zien. En daarom heb je ook terecht, hoor, de vogelopvang. En die vogels die worden binnengebracht, die zijn vaak onderkoeld, verzwakt, uit het nest gevallen of zonder ouders gevonden. En een couveuse is daarom van levensbelang. De vogelopvang is onder meer een actie gestart om meer zwakke vogels op te kunnen vangen met een fundingactie. En ze proberen geld bij elkaar te krijgen. Ik ben heel erg benieuwd, maar de vogelopvang is belangrijk, want vogeltjes zijn hartstikke lief. En inderdaad, tegenwoordig, je ziet geen huismussen meer in Utrecht. Dat komt omdat we alles dicht hebben geïsoleerd. Het ene, dat levert het andere op. Maar ja, vogels moeten beschermd worden natuurlijk. Ik zie alleen maar extras bij mij in de tuin, maar die komen elke keer kijken of ik nog wat. Vaak heb ik een vullerszakje hier nog even staan. En die komen alleen maar kijken wat er nog wat te vreten valt. Voor de rest negeren vogels mijn tuin totaal. Echt volkomen, 100%. Ik hoorde toevallig vorige week een merel zingen. Ik denk, nou, het zal toch niet dat een mereltje gaat broeden? Nee hoor, helemaal niks. Ja, af en toe een dikke duif, zo'n houtduif. Die heb ik ook nog wel eens in de tuin en een extra. Maar ja, het zal wel erbij liggen. Ik laat mijn tuin een beetje verrommelen, maar ik krijg er niks voor terug. Erg, hè? Ben ik bezig met diversiteit, krijg je dit weer. Nou ja, de vogelopvang Utrecht wil dus graag geld hebben. En je kunt het hele verhaal vinden op de pagina van Duik. Ach god, die vogeltjes. Er is zat geschreven over vogeltjes, maar ik ga gewoon bloemen instarten. Omdat

We zijn nu met Kevin en samen Kevin een nummer 1 hit. En dat is leuk voor Roxy Dekker. Die hoor je heel af en toe ook hier voorbij komen. Bingo FM. Gino, graag.

Die zag ik op Facebook nu al een paar weken allerlei kinderdisco's organiseren met gillende kinderen en heel veel energie en bang bang. Ja, dat hoort ook een beetje bij. Ik moet er niet aan denken. Maar goed, dat hoort ook een beetje bij zijn leeftijd. En dit liedje had hij ook uit Dolores. Eigenlijk een hele oude, hè. Dan gaan we naar het nieuws van

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig. ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen. Modeondernemer Daan Broekman gaat een schadeclaim indienen bij horlogefabrikant Swatch. Dit weekend ontstond in de binnenstad van Utrecht een chaotische run op de horlogewinkel vanwege de introductie van een nieuw horloge. Honderden belangstellenden stonden voor de winkel aan de Lange Elisabethstraat. Uiteindelijk bleef die zaak dicht en moesten agenten ingrijpen om de drukte onder controle te houden. Door de chaos kon modezaak Broekman zijn winkels pas later open doen. Ook is er

0: schade aan een van de panden en is er tegen zijn pui geplast. In Amsterdam en Leidschendam was het ook al onrustig bij Swatch. De Universiteit Utrecht verwacht vandaag weer helemaal open te kunnen na de grote IT-storing van afgelopen week. Door een brand in een datacentrum in Almere lagen meerdere systemen, websites en applicaties eruit. En dat gaf problemen voor colleges, maar ook tentamens en onderzoek. Studenten kunnen vanaf vandaag weer inloggen. Digitale tentamens die worden voorlopig nog deels vervangen door papieren versies. De vogelopvang Utrecht slaat alarm vanwege de toestroom van jonge vogels. Dagelijks worden onderkoelde, verzwakte of uit het nest gevallen babyvogels binnengebracht. Daarom heeft de opvang dringend extra couveuses nodig, omdat de jonge vogels hun lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Er is daarom een inzameling gestart om nieuw apparatuur aan te schaffen. FC Utrecht gaat donderdag in de play-offs thuis tegen Heerenveen spelen. De ploeg is de eredivisie als zesde geëindigd door de 2-0 overwinning op Fortuna Sittard gisteren. Dani de Wit en David Min maakten de doelpunten. Trainer Ron Jans gaat met pensioen en daarom werd hij voor de wedstrijd al in het zonnetje gezet.
1: Mensen, ik wil jullie vragen om nog één keer een staande ovatie te geven voor Ron.
2: Ja, toen kreeg het wel eventjes lastig. En dan komt er ook nog bij dat het publiek was echt weer geweldig, zoals zo vaak. Met dat spandoek erbij, ja, overweldigend. En dus dat was wel een heel mooi persoonlijk moment.
0: Ja, en ook na de wedstrijd werd nog een feestje gevierd voor Ron Jans. En ook werd de David Di Tommaso trofee uitgereikt voor de populairste speler. En die prijs was voor Alonso Engwanda. Het weer dan blijft in de ochtend droog met hier en daar wat zon. Vanmiddag opnieuw buien en dan is het 15 graden.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

wat hij meer. Er komen een heleboel Nederlandstalige bandjes weer aan. In de jaren 80 had je er heel veel. Nu zijn er ook weer heel veel. En Higo is zo'n bandje. Die draaien we tegenwoordig ook bij Bingo FM. We hebben de nieuwe single ook weer op de playlist gezet. Zijn van die bandjes die een beetje in de gaten moeten houden. Dijk scoorde aanvankelijk ook geen enkele hit. Helemaal niks in het begin van hun carrière. En die zijn pas gaan scoren door de live versies daarvan. Ja, soms heb je dat. Nou ja, maakt allemaal niet uit. Vandaag, vanaf nu buien, zon, wolken. Het is weer het hele soepsoortje bij elkaar. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Regen, regen, regen. Dat gaan we ook krijgen. En dat is vanmorgen ook voorspeld. Ja, ik kan het niet leuker maken. 14 graden tikken we aan. Maar vrees niet, want we gaan langzamerhand morgen naar de 15 graden. Maar dan gaan we uiteindelijk zo naar de 19 à 22 graden. En het zou met de Pinksteren heel mooi weer kunnen worden. Al zo rond de 25 graden. Nou, dus dat is een goed vooruitzicht. Vandaag nog een west-zuidwestenwindje en morgen een zuidenwindje. En meestal betekent dat als het vanuit het zuiden gaat waaien, west-zuidwest, is het aankomende woensdag, dat er wat warmere temperaturen komen. Dus nou ja, vandaag nog een west-zuidwestenwindje, 14 graden. Echt wel een plonsje regen. Morgen ook nog wat regen. En dat mag ook wel, hè, hoor ik veel van mensen zeggen. Dat is goed voor de tuin. Dat is goed tegen het stof, zeg maar, moeder vroeger altijd. En van regen smelt je niet, zei mijn moeder altijd. Dus ik zei, ik wil niet naar school. Gaat gewoon maar dwars door die regen heen. Daar, nou, dat gebeurde. Zo, daar kweek je krachtfiguren mee. Zoals mijn moeder altijd zei. Of dat zei mijn vader. Nee, dat zei eigenlijk mijn ouders zijn het helemaal niet. Dat is van latere tijden. Mensen, dat is het weeroverzicht op dit moment. Dus ja, van alles en nog wat weer. En dat hebben we morgen ook. En dan gaan we later in de week veel meer zon krijgen. Vrijdag wordt er zelfs gewoon alleen maar zon voorspeld. Klein bolletje en 22 graden. Dus hou dat een beetje in je hoofd. Hè, dat we dus deze week echt weer de lentetemperaturen gaan aantikken. Maar dat is dan wel verderop in de week. Als er verkeer is, hoor je dat van me. Ik heb drie lekkere liedjes voor je uitgekozen. Justin the Wild, Cheerio. Wat een hit is dat, hè? Nick Nicolai heeft een nieuw singeltje uitgebracht. Die heeft een interview gegeven in de Weekend. Dat dan nog bestaat, zo'n rollenblad van vroeger, weet je wel. Ja, ik ben met foute mensen omgegaan. Ja, dat weet ik nog wel. Ik weet precies met wie. Maar ja, dat maakt verder niet uit. Uithuilen en opnieuw beginnen. Dat doet hij met onder andere dit liedje, Rosie. En ik begin met Meteor en Hanne mee. Wat wil je van mij? Hier bij Bingo FM.

Tjokkie kan zingen. Enorm, enorm. Eigenlijk geen file meer te melden hoor. Alleen als je hierheen komt rijden, dan staat er tussen Geldermals en Evedingen nog 7 kilometer file. Kijk een beetje uit, want het wegdek is in slechte toestand en de oprit is dicht bij Geldermalsen. Als je dus naar Utrecht komt rijden op de A2. Dat is het. Voor de rest niks aan de hand. Hier is Justin de Wild.

Justin de Wild en Cheerio horen hier bij Bingo FM. Gisteren heeft natuurlijk de grote Ron Jans afscheid genomen. Officieel min of meer van de FC Utrecht. Maar zei hij, dit is nog niet het afscheid. Want ja, weet je, we hebben gisteren gewonnen met 2-0 tegen Sittard. En daarmee kwamen we zesde in de uiteindelijke competitie. En aankomende donderdag is het in de Galgenwaard tegen Heerenveen. De halve finale van de play-offs. Ja, nou ja, hartstikke leuk. Maar in ieder geval was er een heel groot spandoek opgehangen in het Galgenwaard. In de Galgenwaard moet ik zeggen. En dat was hartstikke leuk. Nou ja, het is natuurlijk wel legendarisch, Ron Jans. Een passend saluut, zeg maar, die afscheid neemt met een record. Want Ron eindigt op 274 overwinningen in de Eredivisie. En we zijn nogmaals als zesde geëindigd in de divisie. Ja, Ron die houdt van een hele andere muziek dan de muziek van Bingo FM. Hij houdt van de muziek waar ik ook een hoge pet van op heb. Maar ik kan geen ander liedje voor hem draaien dan wat ik zo ga doen. Hartstikke leuk, hoor. Ron Jans die heeft in ieder geval een mooie dankje gehad gisteren in de Galgenwaard. Het was een erehaag en zijn kleinkinderen stonden er ook bij. En dat moet hem toch wel heel veel gedaan hebben eigenlijk, denk ik. Maar ja, Ron Jans is Ron Jans en die is zoals hij is. Ik weet wel dat er op een gegeven moment gesproken werd om het Jans Kerkhof, de Ron Jans Kerkhof te laten worden. Dat was net voordat het even helemaal niet goed ging met de FC Utrecht. En Ron Jans zei toen terecht, jongens, laten we dat nou maar niet doen, want in de voetballerij kun je de held zijn en de dag daarna ben je weer de gebeten hond. En zo zit dat dan ook in elkaar natuurlijk. Nou ja, hartstikke goed. Ronnie bedankt stond er op de Bunnik site. En dat is dan ook echt volkomen gemeend. Want wat hebben we prachtige jaren met die man gehad. Maar zegt hij, het is nog niet voorbij. Want het kan zomaar lekker doorgaan. Want we hebben die play-offs. En wie weet spelen we zelfs nog wel twee keer in de Galgenwaard. Hoe leuk is dat? Nou ja, zegt Ron Jans, als we geen Europees voetbal hadden gehaald, dan was ik misschien wel gestopt. Maar voor de rest is alles hierna geschiedenis. Mensen, je kunt alles nalezen op de pagina van Bingo FM. Daar zie je ook een interview met Ron Jans zelf. En natuurlijk zeggen wij een hele grote dankjewel aan deze trainer. En ik heb al gezegd, ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik draai een liedje van iemand die hij nog wel kent, maar hij zit daar helemaal niet op te wachten. Hij houdt echt van de vrij, postpunk-achtige muziek van Joy Division en dat soort bandjes. Dat vindt hij leuk. Maar ik draai gewoon voor hem. Dat doe Ron. Anneke Grunlo.

Morgenmorgen, por favor. Vincent hoorde hier bij Bingo FM. Meer liefde alstublieft, nou, dat kan hier bij Bingo. Straks John Schaap, daarna is het de hoogste tijd voor Henry. Die gaat je lekker door de middag heen trekken met zijn lunchshow. Dan heb ik Lawrence en Kevin is er dan alweer. En dan is de avondprogrammering. Ik heb Danny de Munk nog voor je. Heerlijk, ik wens je een fijne dag.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

België. Een hit van het Goede Doel uit 1982. Het was de eerste single van het gelijknamige album dat zij uitbrachten. In die tijd heette dat nog een langspeelplaat, afgekort LP. Ja, dit stoffige schaap neemt je even mee terug in de geschiedenis. Ja, dit liedje van het Goede Doel scoorde in de Nederlandse hitparade dankzij Frits Spits, een bekende DJ die in die tijd toonbepalend was. Ze kregen van Frits Spits de meest gedraaide plaat in zijn programma. De NOS Steunplaat heette dat.

In de afgelopen minuten draaide alles om Suzanne en Freek, de helft van mij. De bingo-schijf. Wekelijks is het spannend voor de muziekindustrie. Want wie krijgt de meest gedraaide single op Bingo FM is wekelijks de vraag. Deze week was de keuze snel gemaakt. Dave Dekker heeft zijn Vespa voor ons opgepoetst.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl. 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Veel hulpdiensten gingen vanmorgen naar de Vleutense weg na een aanrijding. Naast twee ambulances werd een traumahelikopter opgeroepen om medische hulp te verlenen. Rond 8:30 is dat ongeluk gebeurd. Een auto heeft mogelijk een fietser geschept in de buurt van Douwe Egberts. Volgens omstanders is een gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de weg werd afgesloten voor de hulpdiensten en het politieonderzoek. De Universiteit Utrecht is vandaag weer helemaal open na de grote IT-storing van afgelopen week. Door een brand in een datacentrum in Almere lagen meerdere systemen, websites en applicaties eruit. Dat gaf problemen voor colleges, maar ook tentamens en onderzoek. Studenten kunnen nu weer inloggen. Digitale tentamens worden voorlopig nog deels vervangen door papieren versies. De Utrechtse modeondernemer Broekman gaat een schadeclaim indienen bij horlogefabrikant Swatch. Dit weekend ontstond in de binnenstad een chaotische situatie door de run op een nieuw zakhorloge. Honderden belangstellenden stonden voor de winkel aan de Lange Elisabethstraat. Uiteindelijk bleef de winkel dicht door de chaos en moest de politie ingrijpen om de drukte onder controle te houden. Ook modezaak Broekman had er last van en kon pas later open. Er is schade aan de winkel door graffiti en doordat mensen hebben geplast en gepoept. Swatch had volgens Broekman kunnen weten dat er zoveel belangstelling zou zijn. FC Utrecht gaat donderdag in de play-offs thuis beginnen tegen Heerenveen. Utrecht is de eredivisie als zesde geëindigd door de 2-0 overwinning op Fortuna Sittard gisteren. Dani de Wit en David Min scoorden. Trainer Ron Jans gaat met pensioen en daarom werd hij voor en na de wedstrijd in het zonnetje gezet. Ook werd de David Di Tommaso-trofee uitgereikt voor de populairste speler. En die prijs was voor Alonso Engwanda. Het weer blijft in de ochtend droog met hier en daar wat zon. Vanmiddag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. En het wordt 15 graden.
0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Schaap, met John Schaap.

Het was de eerste single van Nilsson. Hij kwam, zag en overwon. Beauty and Brains was een grote hit voor hem. Numidia, ik bleef geloven. Ga ik zo meteen voor je draaien. Het is de nieuwe single van haar.

Numidia. Fantastische zangeres. En dat konden we zien tijdens het bevrijdingsfestival in Park Transwijk. Daar trad ze op. Dit was haar nieuwe single, Ik Bleef Geloven. En de koffer staat klaar van Wolter Kroes. Hij gaat straks een reisje maken over de Route du Soleil. Hoort zijn nieuwe single op Bingo na deze van Gordon. Die in zijn drukke agenda vanmorgen tijd vrij heeft gemaakt om deze oude hit aan ons te laten horen. Het is er een uit de schatkamer die we

Ga lekker doorkachelen met die bak. Maar natuurlijk wel je rusttijden in acht nemen. Ruud du Soleil. Bloed, zweet en traan. Heeft het gekost voor Jeffrey Hayes om de hit Cheerio te schrijven? Jeffrey schreef het liedje voor Justin de Wild. Hij is heel creatief. Luister maar naar deze medley die hij zingt.

Praten duurt maar even. Ach, een sterk bakje koffie doet wonderen. Na het nieuws van 11 uur heb ik nog meer leuke Nederlandse hits voor je. Dit zijn Herman van Veen en André van Duin met... Ik ben vandaag zo vrolijk.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS.
5: Schaap met John Schaap.

0: En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten. 1, 2, 3, 4.
1: Dit is heel voorzaam publiek.

0: Peter Koelewijn zong niet alleen liedjes, hij schreef ze en produceerde voor heel veel artiesten, waaronder Bonnie Sinclair. Hier is Maan en het prachtige, ze huilt, maar ze lacht.
1: Ze zit hier.

0: ben blij dat het zo goed gaat met Monique Smit. Ze treedt veel op. Ze heeft succes met dit liedje. Ik wil je helemaal. Je krijgt van mij Roxy Dekker. Binnen nu in een paar minuten op Bingo FM. Dit is Mike Pietersen en kan zo niet verder.
1: Vanaf de dag dat ik jou zag.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Veel hulpdiensten gingen vanmorgen naar de Vleutense weg na een aanrijding. Naast twee ambulances werd een traumahelikopter opgeroepen om medische hulp te verlenen. Rond 8:30 is dat ongeluk gebeurd. Een auto heeft mogelijk een fietser geschept in de buurt van Douwe Egberts. Volgens omstanders is een gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de weg werd afgesloten voor de hulpdiensten en het politieonderzoek. De Universiteit Utrecht is vandaag weer helemaal open na de grote IT-storing van afgelopen week. Door een brand in een datacentrum in Almere lagen meerdere systemen, websites en applicaties eruit. Dat gaf problemen voor colleges, maar ook tentamens en onderzoek. Studenten kunnen nu weer inloggen. Digitale tentamens worden voorlopig nog deels vervangen door papieren.

0: Precies. De Utrechtse modeondernemer Broekman gaat een schadeclaim indienen bij horlogefabrikant Swatch. Dit weekend ontstond in de binnenstad een chaotische situatie door de run op een nieuw zakhorloge. Honderden belangstellenden stonden voor de winkel aan de Lange Elisabethstraat. Uiteindelijk bleef de winkel dicht door de chaos en moest de politie ingrijpen om de drukte onder controle te houden. Ook modezaak Broekman had er last van en kon pas later open. Er is schade aan de winkel door graffiti en doordat mensen hebben geplast en gepoept. Swatch had volgens Broekman kunnen weten dat er zoveel belangstelling zou zijn. FC Utrecht gaat donderdag in de play-offs thuis beginnen tegen Heerenveen. Utrecht is de eredivisie als zesde geëindigd door de 2-0 overwinning op Fortuna Sittard gisteren. Dani de Wit en David Min scoorden. Trainer Ron Jans gaat met pensioen en daarom werd hij voor en na de wedstrijd in het zonnetje gezet. Ook werd de David Di Tommaso-trofee uitgereikt voor de populairste speler. En die prijs was voor Alonso Engwanda. Het weer blijft in de ochtend droog met hier en daar wat zon. Vanmiddag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. En het wordt 15 graden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Schaap, met John Schaap.

0: De eerste echte grote hit van John de Bever was Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Een liedje van onze Utrechtse Winnie. Ja, en John de Bever heeft een neus voor goede liedjes. Daarom nam hij ook Als jij nu nog niet weet op van Winnie. Best slim.
1: Jij bent zo wijs.
2: Dat zegt een kind.
1: Jij bent zo grijs.

bijna niet gek. Samuel Welten, Leeuw Kleine en de Amsterdamse Zoom. Maak me nou niet gek. Ik draaide De Glimlach van een Kind. Een liedje dat van Willy Alberti is. Gezongen door zijn dochter Willeke Alberti. En haar kleinzoon Johnny de Mol. Dan is de cirkel rond, toch? Zeker wanneer het om De Glimlach van een Kind gaat. Dit is Bingo FM.

na mijn werk. En altijd in de file, het wordt echt te gek. Mijn centen zo verdienen, iedereen staat weer stil. En allemaal me klagen, is dit wat ik wil? Zo gaat het alle dagen, ik kijk om me heen. Ik word de chagrijnig, het is echt niet leuk. Het kost ook niet zo weinig, de zon heeft geen zin om hier nog te verschijnen.

geen zin meer. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dit is... Uit mijn schatkamer haal ik een liedje van Honey. Het is de hit met die vandaag. De zangeres uit Tiel, ontdekt door Pierre Cardin, zet vanmorgen al haar grote hits voor ons op een rij. Nacht.

Uit Hazes is de basis. Dit was Lange Frans en de Vlieger op Bingo. Vanmorgen haal ik een liedje uit de grote schatkamer van Ronnie van Bemmel. Ach.

Ronnie van Bemmel met een van zijn mooie albumtracks. Wees niet bang. Na het nieuws hoor je Harry van Woerts. Hij gaat lekker met je lunchen. Daarna Lawrence Nicolaas, die je meeneemt in de middag naar de avondspits. Waarin Kevin Scholten je natuurlijk veilig thuis brengt. Dit was Schaap. Heel graag tot morgen.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van het schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met alle kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Gerard Joling, niet voor één keer. Ben je vrienden van de radio, bezig met lunchpakket? Ik moest nog even John en Fred bedanken natuurlijk voor de afgelopen 4 uur. Dat is wel net zo netjes dat

provincie en verlangen. Hier op Bingo FM, recht naar de dag van de Domstad, draaien wij de lekkerste Nederlandstalige muziek, wel te verstaan. En af en toe een broodje speciaal, dat is wel een Nederlands product, maar niet Nederlandstalige zongen. Daar komen we straks nog wel even op terug. Want ik heb weer een mooie voor je klaarstaan.

0: Zij is met me, Bilal Wahib en Lassa op je radio. We gaan even naar het regennieuws toe. En daarna zijn we weer terug natuurlijk met onder andere dat broodje speciaal. Nou, wie we meenemen naar het nieuws is Amar. En geef toch mijn leven terug aan mij.
1: Elke droom is leeg, zelfs de dag is zwart.

0: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Met de actie Game Over hebben de politie en het OM tot nu toe 3/4 van de oplichtingsverdachten opgespoord. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, op tv en online. 74 zijn opgespoord. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In onze regio gaat het zonder meer om zaken uit Houten en Utrecht. En een zaak in Amersfoort is nog onopgelost. In december werd daar een hoogbejaarde vrouw bestolen door een nepagent. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt er zo'n 10.000 hectare bij en wordt daarmee bijna 2 keer zo groot. De minister heeft ingestemd met een nieuwe begrenzing die aangevraagd is door de provincie Utrecht. Grote bosgebieden in De Bilt en Baarn worden onder meer toegevoegd. Overheden en natuurorganisaties denken zo het gebied beter te kunnen beschermen, beheren en promoten. De nationale doortrapdagen zijn begonnen, speciaal bedoeld om ouderen veilig te laten fietsen. De NOS ging kijken en trof 70ers Koos en Gonnie, die nog lekker actief zijn met hun elektrische fiets.
3: Ik houd altijd rekening mee in de bochten, altijd even terugschakelen, afremmen en dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer, weet je, niet helemaal vol gas.
4: Dat klopt. Hoe hard gaat
3: het? Nou, tot 26, maar dat rijd ik niet altijd. Hooguit, ja, rond de 20 kilometer.

0: Deze gaat 25, dan na 25 ondersteunt je niet meer.
1: In allerlei regio's zijn de komende dagen activiteiten voor de nationale doortrapdagen. Nick Viergever vertrekt bij FC Utrecht. Dat maakte de aanvoerder gisteren bekend na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Viergever vindt dat het na 4 geweldige jaren tijd is om verder te kijken. De 36-jarige voetballer speelde de afgelopen 4 seizoenen 127 wedstrijden voor FC Utrecht. En hij scoorde daarin 11 keer. En dan het weer. Vanmiddag vallen er opnieuw een paar buien. Soms zelfs met hagel en onweer. En het wordt maximaal 15 graden.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jack Jersey, oftewel Jack the Nice in the Still of the Night. Dat was het broodje speciaal. En dat was een heel speciaal broodje vandaag. Hier is Michael Omen. En dit wordt de zomer.

Frank van Etten samen met Busy. Zij komt van het kamp. En daarvoor hadden we nog Miss Montreal trouwens. En het nummer dat heet Schuilen. Nou, je kan lekker schuilen onder de paraplu van hits die wij voor je draaien. Onder

0: Wesley Bronkhorst, ik drink rosé. Nou, ik wacht nog even. Ik ben nog even met mijn uitzending bezig wat dat betreft. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. Het is André Hazes. Lag ze nou te slapen?
1: Lag te slapen.
0: Oké. Okay.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

2011 voor René Karst. En we missen hem nog steeds. Het nummer dat heet een supergave tijd. En dat hebben wij hier ook op Bingo FM. Een supergave tijd als discjockey zijn. Tenminste, ik spreek voor mezelf. En ik heb het altijd naar mijn zin natuurlijk om lekkere platen voor je te draaien. Dat doe ik 7 dagen in de week tussen 12 en 2. Zitten we lekker te lunchen en lekker een beetje relaxed zitten. En dan een plaatje draaien van Marco Borsato. Wat is mijn hart? Wat is mijn...

Gevonden door jou. Je kunt altijd afleveren natuurlijk bij gevonden voorwerpen. En misschien dat er iemand op afkomt. Je hoort het, Sherry Ann, featuring Big Two. Hier op Bingo FM. Verwoord bij je tot 2 uur. Met lekkere muziek. Onder andere dit nummer van Tino Martin. Jong en dom.

0: Cadans, Intimiteit. Wat een mooie plaat. Weer van een aantal jaren geleden weer. Maar we mogen hem graag draaien hier bij Bingo FM. Net als deze plaat van Emma Heesters en dat meisje uit de klas.
1: Kwart

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Met de actie Game Over hebben de politie en het OM tot nu toe 3/4 van de oplichtingsverdachten opgespoord. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, op tv en online. 74 zijn opgespoord. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In onze regio gaat het zonder meer om zaken uit Houten en Utrecht. En een zaak in Amersfoort is nog onopgelost. In december werd daar een hoogbejaarde vrouw bestolen door een nepagent. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt er zo'n 10.000 hectare bij en wordt daarmee bijna 2 keer zo groot. De minister heeft ingestemd met

0: een nieuwe begrenzing die aangevraagd is door de provincie Utrecht. Grote bosgebieden in De Bilt en Baarn worden onder meer toegevoegd. Overheden en natuurorganisaties denken zo het gebied beter te kunnen beschermen, beheren en promoten. De nationale doortrapdagen zijn begonnen, speciaal bedoeld om ouderen veilig te laten fietsen. De NOS ging kijken en trof 70ers Koos en Gonnie, die nog lekker actief zijn met hun elektrische fiets.
1: Ik houd altijd rekening mee in de bochten, altijd even terugschakelen, afremmen en dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer, weet je, niet helemaal vol gas.
2: Dat klopt. Hoe hard gaat
1: het? Nou, tot 26, maar dat rijd ik niet altijd. Hooguit, ja, rond de 20 kilometer.
2: Deze gaat 25 dan. Na 25 ondersteunt je niet meer.
0: In allerlei regio's zijn de komende dagen activiteiten voor de nationale doortrapdagen. Nick Viergever vertrekt bij FC Utrecht. Dat maakte de aanvoerder gisteren bekend na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Viergever vindt dat het na 4 geweldige jaren tijd is om verder te kijken. De 36-jarige voetballer speelde de afgelopen 4 seizoenen 127 wedstrijden voor FC Utrecht. En hij scoorde daarin 11 keer. En dan het weer. Vanmiddag vallen er opnieuw een paar buien. Soms zelfs met hagel en onweer. En het wordt maximaal 15 graden.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Volendam. Ongetwijfeld is iedereen al geweest in Volendam om daar lekker een beetje rond te dwaggelen. Mocht je er nog niet geweest zijn, dat je denkt van nou, dat is misschien wel iets om daar eens een keer te gaan kijken, is hartstikke leuk. Lekker visje halen, terrasje pakken en een beetje mensen kijken en zo. Nou, leuk toch? Gewoon lekker doen. Hier is William Jans, Verloren heet het nummer, of Perdido.

0: Grat en Louisje Dame. We doen het samen. Nou, leuk toch? Zoon en vader die samen een plaatje hebben gemaakt. En we draaien dat hier op Bingo FM tijdens het lunchpakket. We gaan even een plaatje draaien trouwens van Tabitha en Nielsen. Slapen met het licht aan. Nou, maakt mij niet uit hoor.
1: Ik zoek

Een avond voor in de boeken. Deze uitzending is ook weer voor in de boeken. Ik ga afscheid nemen. Straks veel plezier met Lawrence. En ik ben er morgen weer. Bye bye. Ja.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal.
8: Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En dat wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ben jij een engel die lacht van Henk Bernaar, hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Goedemiddag op deze maandag 18 mei. Fijn dat je erbij bent. We zijn uitgeluncht met Henry. En nu gaan we genieten van de enige echte middagshow. Bingo in de middag tot 4 uur. Loris Nicolaas is mijn naam. Nou, we gaan er een gezellige show van maken, hoor. Lekker na het weekend. Weer een drukke week. Laat even weten, wat zijn jouw bezigheden vandaag of de komende dagen? Want de temperaturen die gaan weer vanaf woensdag omhoog schieten. Laat even weten via Loris Bingo. FM.nl of gebruik de gratis Bingo FM app. Rolf Sanchez, die hoor je nu. En zo dadelijk Sieneke met Ik doe wat ik wil. Nou, dat doet ze wel, hoor. Ze doet zeker wat ze zelf wilt.

Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. En afgelopen zaterdag zag ik haar nog bij Shownieuws. Ja, Sineke. Ja, je wordt er altijd al. Ik moet er altijd wel een beetje om lachen zodra ik Sineke op de televisie zie. We gaan naar Henk Dissel. Gek Henkie.

Gekke Henkie, je hoorde Henk Dissel. En over een uurtje, 14:15, weer een fout momentje. Geef jouw suggestie door via de app of Lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Instagram @LawrenceNicolaas.

0: Daarna-winnaar met Vincent, zoals je tovert met de tijd. En binnen nu en een minuut krijg je het laatste nieuws uit de stad Utrecht.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Met de actie Game Over hebben de politie en het OM tot nu toe 3/4 van de oplichtingsverdachten opgespoord. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, op tv en online. 74 zijn opgespoord. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In onze regio gaat het zonder meer om zaken uit Houten en Utrecht. En een zaak in Amersfoort is nog onopgelost. In december werd daar een hoogbejaarde vrouw bestolen door een nepagent. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt er zo'n 10.000 hectare bij en wordt daarmee bijna 2 keer zo groot. De minister heeft ingestemd met een nieuwe begrenzing die aangevraagd is door de provincie Utrecht. Grote bosgebieden in De Bilt en Baarn worden onder meer toegevoegd. Overheden en natuurorganisaties denken zo het gebied beter te kunnen beschermen, beheren en promoten. De nationale doortrapdagen zijn begonnen, speciaal bedoeld om ouderen veilig te laten fietsen. De NOS ging kijken en trof 70ers Koos en Gonnie, die nog lekker actief zijn met hun elektrische fiets.
2: Ik houd altijd rekening mee in de bochten, altijd even terugschakelen, afremmen en dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer, weet je, niet helemaal vol gas.
3: Dat klopt. Hoe hard gaat
2: het? Nou, tot 26, maar dat rijd ik niet altijd. Hooguit, ja, rond de 20 kilometer.
3: Deze gaat 25 dan. Na 25 ondersteunt je niet meer.
1: In allerlei regio's zijn de komende dagen activiteiten voor de nationale doortrapdagen. Nick Viergever vertrekt bij FC Utrecht. Dat maakte de aanvoerder gisteren bekend na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Viergever vindt dat het na 4 geweldige jaren tijd is om verder te kijken. De 36-jarige voetballer speelde de afgelopen 4 seizoenen 127 wedstrijden voor FC Utrecht. En hij scoorde daarin 11 keer. En dan het weer. Vanmiddag vallen er opnieuw een paar buien. Soms zelfs met hagel en onweer. En het wordt maximaal 15 graden.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Zij wil mij van Vlemming voor het regionale nieuws en meer nieuws in onze app en bingofm.nl. We gaan naar de zomerhit des zomers 2026. Terwijl de zomer nog moet gaan starten, is dit toch echt de zomerhit van dit jaar, hoor. Justin de Wild, cheerio!

Dansen met het leven van Glennis Grace. De vorm klassieker van Nelis Leeman en Gitaar in de Nacht. 107.7 FM, dat is onze eetfrequentie via DHB Plus in een groot deel van de provincie Utrecht. Via de app en bingofm.nl hoor je nu Danny Vroeger. Morgen is niet beloofd. De

Danny Vroeger met Morgen is niet beloofd. Dat is al zo. En je moet genieten van de dag. Iedere moment van de dag moet je genieten. Drukwerk nu, je loog tegen mij.

Dario met Imca Marina. Een heerlijke dag. Nou, de dagen die worden beter hoor, dat kan ik je garanderen. Ik zag zaterdag zelfs een graad of 27 staan. Dus nou, dat wordt nog wat. En de komende dagen wordt het alleen maar warmer vanaf woensdag. Heeft u dadelijk het NMS-journaal van 3 uur? Maar eerst nog Vincent. We zijn er bijna. Hey, graag tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Liefde is magie van Jeffrey Heesen in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. De maandageditie, 18 mei 2026. Fijn dat je erbij bent, ik ben er tot 4 uur. En straks ook nog Kevin, hij is jouw gids in de spits. Utrecht Sociaal hoor je ook nog. En om 11 uur naar Ben Lawrence. En nu Jeroen van der Boom.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest heb.

druk je lijf tegen dat van mij van Ricky Velking. En zo dadelijk een lekker fijn momentje heb je maar gevraagd via de app of via mijn eigen Insta, @LawrenceNuclaas, of misschien wel via LawrenceNuclaas.nl. Dan hoor je hem zo dadelijk voorbij komen naar Raymond Hermans. Dit is Wij. Jij bent

Raymond Hermans met Wij. En het is inmiddels bijna 18 over 3. Het is tijd voor een fout momentje. En deze is aangevraagd door Jasper. Je vraagt om The Weeknd in your eyes.

wel eens verliefd geweest van Bad Hoor, die in een voor- en foutmomentje The Weeknd in Your Eyes werd aangevraagd. Dankjewel hiervoor. En we gaan naar Suzanne Vreek met Tele Romeo.

Ja, lieve mensen, we hebben al gezien in de villa dat jullie heel goed kunnen dansen. Maar ik zou het vanavond ook even willen zien, ja? We gaan allemaal een klein beetje naar beneden, oké? Komt-ie!

0: heleboel sterren, hè? 1 miljoen om precies te zijn. Frank Boeijengroep hoorde je. En binnen nu en een minuutje het regionale nieuws van 3:30. Bingo FM.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
4: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. Met de actie Game Over hebben de politie en het OM tot nu toe 3/4 van de oplichtingsverdachten opgespoord. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, op tv en online. 74 zijn opgespoord. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In onze regio gaat het zonder meer om zaken uit Houten en Utrecht. En een zaak in Amersfoort is nog onopgelost. In december werd daar een hoogbejaarde vrouw bestolen door een nepagent. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt er zo'n 10.000 hectare bij en wordt daarmee bijna 2 keer zo groot. De minister heeft ingestemd met een nieuwe begrenzing die aangevraagd is door de provincie Utrecht. Grote bosgebieden in De Bilt en Baarn worden onder meer toegevoegd. Overheden en natuurorganisaties denken zo het gebied beter te kunnen beschermen, beheren en promoten.

0: promoten. De nationale doortrapdagen zijn begonnen, speciaal bedoeld om ouderen veilig te laten fietsen. De NOS ging kijken en trof 70ers Koos en Gonny, die nog lekker actief zijn met hun elektrische fiets.
1: Ik houd altijd rekening mee in de bochten, altijd even terugschakelen, afremmen en dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer, weet je, niet helemaal vol gas.
2: Dat klopt. Hoe hard gaat
1: het? Nou, tot 26, maar dat rijd ik niet altijd. Hooguit, ja, rond de 20 kilometer.
2: Deze gaat 25 dan. Na 25 ondersteunt je niet meer.
0: In allerlei regio's zijn de komende dagen activiteiten voor de nationale doortrapdagen. Nick Viergever vertrekt bij FC Utrecht. Dat maakte de aanvoerder gisteren bekend na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Viergever vindt dat het na 4 geweldige jaren tijd is om verder te kijken. De 36-jarige voetballer speelde de afgelopen 4 seizoenen 127 wedstrijden voor FC Utrecht. En hij scoorde daarin 11 keer. En dan het weer. Vanmiddag vallen er opnieuw een paar buien. Soms zelfs met hagel en onweer. En het wordt maximaal 15 graden.
3: 55 plus, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: tijd.
1: Maan met leven en voor het regionale nieuws van 3:30. En meer nieuws lees je in onze app en bingofm.nl. En over een uurtje bij Kevin uitgebreid onderweg naar huis. De spits in met Kevin Scholten. Hij neemt je ook mee hoor met het laatste nieuws en 4:30.

Afgelopen weekend, ja, gisteren was het zondag, zaterdag was het feest. Dus, oh ja, Matthijs Koning op Bingo FM. Met gisteren was het feest, toch? Wat een toeval. Nou, toeval bestaat niet, hè? Ik weet het. Maar het is wel een leuk liedje. Geniet ervan, Matthijs Koning hier op de Stadszender van Utrecht.

van Jan Smit. Ik bedank voor het luisteren. Veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Kevin@bingofm.nl. Mail hem maar voor een leuke verzoekplaat. Of ja, je mag altijd even een berichtje sturen. Hè. Ik ben er vanavond weer en anders...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Het tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg naar Huis. En we starten meteen even met de situatie op de weg. A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, daar staat 5 minuten vertraging. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen, daar staat 31 minuten. Het wegdek is namelijk in een slechte toestand en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Dan richting de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Nieuwebrug, daar staat 9 minuten vertraging. En de A27 Almere richting Goijkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen, daar staat 15 kilometer vertraging, ongeveer 27 minuten. Als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht, daar staat 3 kilometer. Je hebt ongeveer 8 minuten vertraging. Goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg.
0: Op Weg naar Huis met Kevin Scholten.

Oh, net als de kleuren van haar ogen. Wat een feestje gisteren in Stadion de Galgenwaard. Het begon allemaal met trainer Ron Jans. Die werd door een erehaag bedankt voor alles wat hij heeft gedaan voor FC Utrecht. Het was de laatste officiële thuiswedstrijd. En ook de laatste officiële wedstrijd voor trainer Ron Jans. Hij heeft fantastisch goed gedaan. In ieder geval FC Utrecht naar een hoog level gebracht. En hij gaat binnenkort genieten van zijn welverdiende pensioen. Lekker genieten van zijn kleinkinderen onder andere. En van een rustig leventje. In ieder geval werd het dubbel gevierd, want FC Utrecht won de wedstrijd van Fortuna Sittard met 2-0. Een doelpunt van Danny de Wit en een doelpunt van David Min. En daarmee gaan we aankomende donderdag de thuiswedstrijd aan tegen FC Heerenveen. En het allemaal voor de play-offs. Aanstaande zondag in ieder geval de finale. En laten we hopen dat we de punten gaan binnenharken en lekker richting Europa gaan. Wij gaan muziek draaien van Volumia en Blijf bij mij.

heeft de meeste airplay te pakken als bingo-schrijf van de week. Dit was muziek van Dave Dekker en Vespa. En deze week, tot en met aankomende vrijdag, komt hij om de 3 uur voorbij hier op de zender. Het is de hoogste tijd voor...

voor het leven. FC Utrecht maakt zich op voor de play-offs om Europees voetbal. Aanstaande donderdag om 9 uur spelen ze de halve finale tegen SC Heerenveen. Winnen ze nou deze halve finale, dan spelen ze zondag voor die finale. Dat kan zijn tegen FC Groningen. En als het goed is, spelen ze dan thuis. Of tegen Ajax. En dat resulteert in dat geval dat ze moeten uitwijken naar het stadion van FC Volendam. Het Krasstadion, om wel te verstaan. Omdat de Johan Cruijff Arena bezet is. En dat door concerten van Harry Styles. De gemeente Volendam heeft wel besloten dat er geen uitsupporters welkom zijn.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Met de actie Game Over hebben de politie en het OM tot nu toe 3/4 van de oplichtingsverdachten opgespoord. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, op tv en online. 74 zijn opgespoord. Ze deden zich voor als nepagent of bankmedewerker. In onze regio gaat het zonder meer om zaken uit Houten en Utrecht. En een zaak in Amersfoort is nog onopgelost. In december werd daar een hoogbejaarde vrouw bestolen door een nepagent. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt er zo'n 10.000 hectare bij en wordt daarmee bijna 2 keer zo groot. De minister heeft ingestemd met een nieuwe begrenzing die aangevraagd is door de provincie Utrecht. Grote bosgebieden in De Bilt en Baarn worden onder meer toegevoegd. Overheden en natuurorganisaties denken zo het gebied beter te kunnen beschermen, beheren en promoten. De nationale doortrapdagen zijn begonnen, speciaal bedoeld om ouderen veilig te laten fietsen. De NOS ging kijken en trof 70ers Koos en Gonnie, die nog lekker actief zijn met hun elektrische fiets.
4: Ik houd altijd rekening mee in de bochten, altijd even terugschakelen, afremmen en dan ga ik de bocht door en dan ga ik weer, weet je, niet helemaal vol gas. Dat klopt.
5: Hoe hard gaat
4: het? Nou, tot 26, maar dat rijd ik niet altijd. Hooguit, ja, rond de 20 kilometer.
5: Deze gaat 25.

0: dan na 25 ondersteunt je niet meer.
1: In allerlei regio's zijn de komende dagen activiteiten voor de nationale doortrapdagen. Nick Viergever vertrekt bij FC Utrecht. Dat maakte de aanvoerder gisteren bekend na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Viergever vindt dat het na 4 geweldige jaren tijd is om verder te kijken. De 36-jarige voetballer speelde de afgelopen 4 seizoenen 127 wedstrijden voor FC Utrecht. En hij scoorde daarin 11 keer. En dan het weer. Vanmiddag vallen er opnieuw een paar buien. Soms zelfs met hagel en onweer. En het wordt maximaal 15 graden.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
3: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: En dan nog eventjes de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Daar staat 12 minuten nog een ongeluk en de linkerrijstrook die is dicht. Dan daar 2 Utrecht richting Zetten-Gelre-Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Alfred Everdingen. Daar staat 31 minuten. Het wegdek is namelijk in een slechte toestand en de rechterrijstrook die is dicht. Dan daar 2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en knooppunt Oude Rijn 8 minuten. En daar 12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. Daar staat 12 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Kanalenland en de Meren 11 minuten. En dan de A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Daar staat 30 minuten vertraging. H27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 6 minuten. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. Daar staat 8 minuten vertraging.
5: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: allemaal de groetjes doen.
1: Iedereen die ik vergeten ben.
0: Dan zijn we morgen nog niet thuis. Het waren de Johnny's en Blauw van de Sangria. Vandaag een graadje of 14 buiten. En als ik een beetje naar het weerkaartje kijk, dan vallen de buien de komende uren wel mee. Maar dat neemt niet weg dat het hier en daar nog wel eventjes kan gaan regenen. Wij gaan zo nog even mijn favoriete plaat draaien. We krijgen Kevin's klassieker en om niet te vergeten de bingo-schijf. En rond 17:15 mijn verdwaalde plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. Hier samen uit, samen thuis. En dat doen wij met André Hazes en Robert van Hemert. Ik neem waar.

Inmiddels kunnen we melden dat de computersystemen bij de Universiteit Utrecht weer operationeel zijn. Door een brand bij het datacentrum in Almere waren er meerdere computersystemen uitgevallen. In ieder geval had het consequenties voor de websites, applicaties en de toegangssystemen. Inmiddels is alles weer operationeel en kan er weer worden gewerkt. Maar door de vele drukte kan het wel voorkomen dat de systemen wat hinder ondervinden. En dat zal uiteindelijk te zijner tijd wel weer op moeten lossen. In ieder geval, tentamens gaan vanaf vandaag weer gewoon door. Maar voorlopig wel zonder de digitale systemen. Dus in ieder geval fijn dat het opgelost is. En dat er weer gewerkt kan worden, toch? Wij gaan muziek draaien van Wolter Kroes. Vandaag gebombardeerd tot mijn favoriete plaat. Hier is Het Seizoen van Ons.

tussen jou en mij. De bouw van wooncomplex Ontdaartje aan de Kroeselaan in Utrecht loopt vertraging op. De 60 nieuwe woningen zouden in 2028 klaar zijn, maar dat wordt hoogstwaarschijnlijk pas 2029. Volgens de gemeente heeft de woningcorporatie portaal te maken met de stijgende kosten door strenge duurzaamheidseisen en problemen op het overvolle stroomnet. Ja, daar komt hij weer. Ontdaartje is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het beurskwartier. Bewoners van woningen die aan de Kroeselaan worden gesloopt moeten straks verhuizen naar het nieuwe complex. In totaal staan er duizenden woningen gepland in het gebied, maar dit zorgt al voor het een en ander aan vertraging. Dus ja, balen vooral, want ze hoopten natuurlijk op tijd klaar te zijn, maar zoals er nu naar uitziet, pas 2029, dus dat je het even weet. Wij gaan door met de muziek. Hier is een klassieker van Frank van Etten, Het leven als een zigeuner.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Levi van Eck met het NOS Journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. De vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, volgens mij zei ik trouwens tijdens het vorige uur dat de regen wel ging meevallen, maar het komt inmiddels met bak uit de lucht. We gaan even richting de files A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, daar staat 10 minuten vertraging. Dan A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht Leidse Rijn en afrit Everdingen. 43 minuten vertraging, het wegdek is namelijk in een slechte toestand en daardoor is de rijstrook dicht. Dan A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en Leidse Rijn tunnel 6 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 8 minuten vertraging. Dan richting de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht Noord en Knoopend Everdingen, daar staat 43 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloze Werkendam 8 minuten. En als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht, daar staat 5 minuten vertraging.
6: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels 6:30 en dit was Robin Leroy. Ik droom alleen nog maar van jou. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Uur 2 is ingegaan en tot aan 6 uur ben ik bij je. Daarna de hoogste tijd voor Bingo Non-Stop. Dat allemaal tot een 8 uur vanavond. Daarna kan je luisteren naar Utrecht Sociaal. Daarna tijd voor een paar uur Bingo Non-Stop. En vanavond tussen 11 en 12, dan ga je heerlijk slapen. En dat doe jij met Loris Nicolaas. Wij gaan muziek draaien.

Linda, Ralf en Jessica, het wordt een lange nacht. In Utrecht is maandag de eerste zogenoemde noten van Nederland geopend. Hier kunnen onder andere ondernemers en bewoners terecht voor hulp en advies bij noodsituaties zoals stroomuitval, cyberaanvallen of extreem weer. De hut aan de Steenweg biedt namelijk onder meer noodstroom, noodinternet en cursussen over weerbaarheid. Volgens de initiatiefnemer zijn zulke voorzieningen voor veel MKB-bedrijven te duur. En door samen te werken moeten de kosten omlaag. En de opening komt op het moment dat het netstroom natuurlijk enorm vol zit in Utrecht. En het wordt een steeds groter probleem. En daarbij willen ze eventueel toch mensen voorzien van advies. En eventueel hulp bieden. Dus hartstikke goed. Dus hartstikke mooi zit aan de Steenweg in Utrecht. En het is een noodhub, de noodhub van Nederland. Dus hartstikke mooi. Goed zo, door met muziek. En ja, dit plaatje blijft voorlopig wel even in je hoofd hangen. Ze is trouwens deze week ook de bingo schrijf. En het allemaal met haar nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Maar dit is haar allereerste nummer. We hebben het over Sineke en Shalali Shalala. Oftewel, Ik Ben Verliefd.

Malane, ik zit weer lekker in mijn vel bij een anti-AZC-demonstratie op het Jaapersplein in Utrecht. Is afgelopen weekend een cameraman van de platform Lef Lezen mishandeld. Volgens de organisatie werd de cameraman aangevallen door twee demonstranten van Nationaal Protest. Dat voor de actie namelijk tegen het asielbeleid. Op beeld is te zien dat er een opstootje ontstaat tussen de demonstranten en de tegendemonstranten. De politie bevestigt dat een journalist is lastiggevallen en de cameraman doet aangifte. Maar er is uiteindelijk nog niemand aangehouden. Wel heeft de zaak voorrang gekregen en wordt hij dus met voorrang behandeld. Dus ik ben heel erg benieuwd, als er meer over bekend is, dan hoor je dat zeker hier op Bingo FM. En wij draaien onderwijl muziek van Meteor en Fleming. En niet nodig.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Een deel van het kabinet overlegt vanavond op het Catshuis in Den Haag met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. In onder meer IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvang van asielzoekers onlangs uit de hand. En vorige week riep de Vereniging Nederlandse Gemeenten op tot spoedoverleg met het kabinet. Tijdens dat overleg vanavond moet gekeken worden welke maatregelen er nodig zijn om verdere escalatie te voorkomen en ook gemeenten te ondersteunen. De politie hield meerdere verdachten aan voor het geweld in IJsselstein van in de nacht van 2 op 3 mei. 175 reizigers hebben in april geld teruggekregen voor een uitgevallen bus bij Keolis of Transdev. Dat blijkt uit navraag bij vervoerder Transdev. De regeling werd door 708 mensen aangevraagd. Er is kritiek op die geldterugregeling. Mensen van wie de bus niet komt opdagen zouden hun volledige ritprijs terug kunnen krijgen. Maar volgens Provinciale Staten is die regeling online lastig te vinden. Politieke partijen willen dat reizigers informatie over de regeling ook in de bus of bij de haltes kunnen vinden. Deze week zijn er gesprekken tussen de provincie en de vervoerders hierover. Sportnieuws. Nick Viergever vertrekt na dit seizoen bij FC Utrecht. Dat maakte de aanvoerder gisteren bekend na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, die FC Utrecht met 2-0 won. Viergever vindt het na 4 geweldige jaren tijd om verder te kijken. De 36-jarige voetballer speelde de afgelopen 4 seizoenen 127 wedstrijden voor FC Utrecht en scoorde 11 keer. De vogelopvang Utrecht slaat alarm vanwege de enorme toestroom van jonge vogels. Dagelijks worden onderkoelde, verzwakte of uit het nest gevallen babyvogels binnengebracht. En daarom heeft de opvang dringend extra couveuses nodig, omdat jonge vogels hun lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Er is een inzameling gestart om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Het weer. Vanavond is het droog. Morgen dan is het vrij bewolkt met soms wat lichte regen. En het wordt dan zo'n 16 graden.
3: En dan nog even de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Zetelgebos. Tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, daar staat 19 minuten vertraging. A2 Amsterdam richting Zetelgebos tussen Utrecht Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 41 minuten. Het wegdek is namelijk in een slechte toestand en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Dan de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en knooppunt Oude Rijn 12 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwbrug, daar staat 5 minuten. A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 60 minuten vertraging door een file op de A2. En dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Alfred en Dolder en Utrecht, daar staat

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Was muziek van Rob de Nijs en zijn malle babben. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Het laatste half uur is ingegaan. We krijgen zo nog eventjes mijn verdwaalde plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiestband of groep. En ja, wie dat is, dat hoor je zo rond 17:15 hier op Bingo. Zit je trouwens te eten smakelijk en heb je al gegeten? Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wij eten vanavond rijst in combinatie met een sausje. En volgens mij gaat er nog een varkenshaasje doorheen. Hoe het gaat smaken, geen flauw idee. Mijn liefje is er nog druk mee bezig. En als het goed is, kan ik straks om 18:00 lekker aanschuiven. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met Maxime en Franklin Brown. Het was al de allereerste keer.

een of andere manier zorgt ze ervoor dat alles dat ze uitbrengt verandert in goud. Wij rijden Roxy Dekker en ga dan. Het verkeer rond Utrecht heeft vanmiddag flinke hinder door werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. We hebben het allemaal een beetje kunnen horen tijdens de fileinformatie. Op de A2 onder andere richting het zuiden staat het verkeer vanaf Maarse regelmatig stil. Rijkswaterstaat is namelijk bezig met werkzaamheden rondom beschadiging aan het weg. Wat zorgt voor vertragingen van zeker 40 minuten. Ook op de A27 richting het zuiden loopt het vast met files vanaf Groenekamp tot aan Everdingen. Verder is het druk op de A12 en op de verbindingswegen naar de A2 en de A27. Ja, hoe lang de werkzaamheden duren is op dit moment onbekend. Maar hou er wel een beetje rekening mee, mocht je die kant op gaan, dat je wat langer stilstaat. In ieder geval houden wij je op de hoogte hier op Bingo FM. Wij gaan muziek draaien van Frans Bauer. Ik heb er zoveel zin in, maar ja, vanavond staan andere dingen op het menu. Hij gaat zingen over de Chinees hier op de zender.

ben er dan zo eentje die er ook nog even satésaus bij heet. Oh, lekker hoor. Richting de Chinees. Nou, binnenkort maar een keertje doen. Het is als tijd voor mijn verdwaalde plaat. En vandaag is dat muziek van de Cats. Hier zijn ze met Be My Day.

Hazes en zeg maar niets meer. Tot zover op weg naar huis voor deze maandagmiddag 18 mei 2026. Ik ga je een hele fijne avond toe wensen. Veel plezier zo met de non-stop Utrecht Sociaal en natuurlijk Loris Nicolaas. En morgenmiddag tussen 4 en 6 ben ik er graag weer met op weg naar huis. Ik laat je achter met muziek van Frank Verkooyen, de oude plaat van Lucas en Geo Hulsen.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Een deel van het kabinet overlegt vanavond op het Catshuis in Den Haag met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. In onder meer IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvang van asielzoekers onlangs uit de hand. En vorige week riep de Vereniging Nederlandse Gemeenten op tot spoedoverleg met het kabinet. Tijdens dat overleg vanavond moet gekeken worden welke maatregelen er nodig zijn om verdere escalatie te voorkomen en ook gemeenten te ondersteunen. De politie hield meerdere verdachten aan voor het geweld in IJsselstein in de nacht van 2 op 3 mei. 175 reizigers hebben in april geld teruggekregen voor een uitgevallen bus bij Keoli of Transdev. Dat blijkt uit navraag bij vervoerder Transdev. De regeling werd door 708 mensen aangevraagd. Er is kritiek op die geldterugregeling. Mensen van wie de bus niet komt opdagen zouden hun volledige ritprijs terug kunnen krijgen. Maar volgens Provinciale Staten is die regeling online lastig te vinden. Politieke partijen willen dat reizigers informatie over de regeling ook in de bus of bij de haltes kunnen vinden. Deze week zijn er gesprekken tussen de provincie en de vervoerders hierover. Sportnieuws. Nick Viergever vertrekt na dit seizoen bij FC Utrecht. Dat maakte de aanvoerder gisteren bekend na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, die FC Utrecht met 2-0 won. Viergever vindt het na 4 geweldige jaren tijd om verder te kijken. De 36-jarige voetballer speelde de afgelopen 4 seizoenen 127 wedstrijden voor FC Utrecht en scoorde 11 keer. De vogelopvang Utrecht slaat alarm vanwege de enorme toestroom van jonge vogels. Dagelijks worden onderkoelde, verzwakte of uit het nest gevallen babyvogels binnengebracht. En daarom heeft de opvang dringend extra couveuses nodig, omdat jonge vogels hun lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Er is een inzameling gestart om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Het weer. Vanavond is het droog. Morgen dan is het vrij bewolkt met soms wat lichte regen. En het wordt dan zo'n 16 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Davy van Eck met het NOS-journaal.
5: De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
6: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
5: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
7: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
5: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een deel van het kabinet overlegt vanavond op het Catshuis in Den Haag met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. In onder meer IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvang van asielzoekers onlangs uit de hand. En vorige week riep de Vereniging Nederlandse Gemeenten op tot spoedoverleg met het kabinet. Tijdens dat overleg vanavond moet gekeken worden welke maatregelen er nodig zijn om verdere escalatie te voorkomen en ook gemeenten te ondersteunen. De politie hield meerdere verdachten aan voor het geweld in IJsselstein in de nacht van 2 op 3 mei. 175 reizigers hebben in april geld teruggekregen voor een uitgevallen bus bij Keoli of Transdev. Dat blijkt uit navraag bij vervoerder Transdev. De regeling werd door 708 mensen aangevraagd. Er is kritiek op die geldterugregeling. Mensen van wie de bus niet komt opdagen zouden hun volledige ritprijs terug kunnen krijgen. Maar volgens Provinciale Staten is die regeling online.

0: 27 wedstrijden voor FC Utrecht en scoorde 11 keer. De vogelopvang Utrecht slaat alarm vanwege de enorme toestroom van jonge vogels. Dagelijks worden onderkoelde, verzwakte of uit het nest gevallen babyvogels binnengebracht. En daarom heeft de opvang dringend extra couveuses nodig, omdat jonge vogels hun lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Er is een inzameling gestart om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Het weer. Vanavond is het droog. Morgen dan is het vrij bewolkt met soms wat lichte regen. En het wordt dan zo'n 16 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Madison Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.
3: Willeke?
4: André?
3: Hoe is het ermee?
4: Goed. En met jou?
3: Dat heb ik je lang niet gezien.
4: Nee, veel te lang.
3: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: En de beste Nederlandstalige muziek hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Rijnenveld. Mijn studio is aangeschoven. Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030. En dit is een lokaal initiatief waarbij een groep Utrechters tot 30 jaar zich inzetten als stadsambassadeur om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken. Leonie gaat ons alles vertellen vanavond over de impact die ze maken voor Utrechtse jongeren in en rondom Utrecht. Leonie, goedenavond. Leuk dat je er bent.
1: Hallo, dankjewel.
0: 30030, noem ik het eventjes, noemt zichzelf de stem van jonge Utrechters. En wat betekent dat in de praktijk voor jou?
1: Ja, dat klopt. Voor mij betekent het vooral dat ik de kans krijg om echt vanuit mijn eigen perspectief met organisaties in Utrecht mee te denken. En ook mijn stem in Utrecht te laten horen. Ik vind het heel fijn, het is heel laagdrempelig en je zit nergens aan vast. We hebben geen politieke kleur, we hebben ook geen gemeentelijke eisen. En we laten onze stem horen over echt elk thema. We zijn niet beperkt tot één thema. En we kijken echt naar het totaalplaatje van jong zijn in Utrecht. En dat is gewoon heel leuk. Wij leven op dit moment in Utrecht en wij willen het hier nu fijn hebben. Dus door mijn, maar ook onze stem te laten horen, bedenken wij echt oplossingen voor maatschappelijke problemen waar Utrecht mee te maken heeft.
0: Ja, je hebt het als stadsambassadeur, hè? Gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar eerst over 30030. Hoe is dit initiatief ontstaan?
1: Ik zit zelf nu pas 2 jaar bij 30, dus ik weet er niet alle details van. Maar het is in 2018 ontstaan als initiatief van het Utrecht Brand Team. En dat was onderdeel van Utrecht Marketing. En het is toen gelanceerd in de Tivoli. En toen kregen de nieuwe kerstverse stadsambassadeurs kregen letterlijk het podium om hun ideeën voor een mooier Utrecht te pitchen. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen. Alhoewel vast de koers, vast iets is veranderd door de jaren heen. Maar wat we in ieder geval nu al, 8 jaar gemeen hebben, is dat we ons heel graag op een actieve manier inzetten voor onze stad.
0: En hoeveel stadsambassadeurs zijn aangesloten bij 30030?
1: We zijn ieder jaar met 30.
0: Oh.
1: Onder de 30 ook.
0: Mm-hmm.
1: En de meeste mensen doen het 1, 2 of 3 jaar. Dus daardoor ontmoet je ook echt superveel mensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, je zit er nu een paar jaar bij, zei je dus. Hè? En hoe ziet zo'n rol als een stadsambassadeur er voor jou uit?
1: Ons doel is eigenlijk om de stad inclusiever, creatiever en duurzamer te maken. En dat doen wij op 3 manieren. We denken mee met vraagstukken van lokale organisaties. We laten onze stem horen in de media. En we organiseren onze eigen evenementen en campagnes. Denk bijvoorbeeld aan een offline café, het uitdelen van bloemzaadjes. Maar we organiseren binnenkort ook een filosofiefestival in de NAR. Maar we denken dus ook met organisaties mee als een soort van denktank. Dus dit betekent dat de gemeente, maar ook andere Utrechtse organisaties die vragen ons om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken. Van woningnood tot aan toerisme en festivalterreinen in de stad bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is de denktank. En dus de woordvoerder.
0: Ja.
1: En daar ben ik lekker vandaag.
0: Oh, oké, kijk, nou heel goed. Ik heb de goede persoon te pakken. Dus. Maar klinkt als een flinke job.
1: Ja, maar het blijft allemaal op vrijwillige basis. Dus het is ook wel wat je er zelf van maakt. Hoe groot je het zelf maakt. En je hebt ontzettend veel vrijheid. Dus als jij liever een evenement wil organiseren en liever niet achter deze microfoon zit in een radiostudio, dan is dat ook helemaal prima.
0: Ja, gelukkig voel jij je wel comfortabel hierbij natuurlijk.
1: Jazeker.
0: En even heel kort nog, wat is voor jou de belangrijkste motivatie om je hiervoor aan te melden?
1: Ik vind het heel erg leuk dat er echt een plek is waar ik samen met andere enthousiaste jonge mensen creatieve evenementen kan opzetten. En het is gewoon heel fijn omdat er gewoon naast budget gewoon heel veel faciliteiten zijn om dat te kunnen realiseren. Zo organiseren we binnenkort bijvoorbeeld een dialoogavond in de Tivoli.
0: Mm-hmm.
1: Waar we het gesprek aangaan over cameratoezicht in de openbare ruimte. En het is gewoon, zonder de naam 30 hadden wij nooit die locatie kunnen regelen en zoveel unieke sprekers. Dus het is echt een soort van springplank eigenlijk.
0: Ja, nou, over het project gaan we het zo meteen nog verder over hebben.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Bingo FM met Utrecht Sociaal. En vandaag bij onze studio is aangeschoven Leonie Schipborst. Zij is stadsambassadeur bij Turi 030. En zit al veel dingen verteld over dit initiatief rondom Utrecht. En ook een aantal projecten hebben we het kort over gehad. We wil ik het eventjes verder met jou over hebben. Want ja, Utrecht 030. Jullie werken aan projecten die Utrecht mooier, duurzamer en socialer moeten maken. En als ik op jullie kanalen kijk bijvoorbeeld, je projecten zoals Spread Friending, creatieve stadsacties. We hadden net over een dialoogavond, als ik goed begreep. Hoe komen zulke ideeën tot stand?
1: Ja, goede vraag. Eigenlijk alle ideeën ontstaan gewoon bij onszelf, in ons hoofd. We denk ik allemaal een eigen inspiratiebron. Maar maandelijks komen wij met z'n allen bijeen en dan heb je de kans om jouw idee te pitchen. En zo kun je dan ook andere stadsambassadeurs enthousiasmeren, feedback en tips vragen. En zo wordt het plantje voor een project of een campagne geplant.
0: En dan ben ik wel benieuwd eigenlijk, hoe ziet zo'n creatief proces eruit? Hoe ga je van een idee naar een initiatief of een project waarmee je echt impact maakt voor de stad Utrecht?
1: Ja, vaak als je hebt gepitcht, dan ben jij de co-trekker. En dan heb je andere stadsambassadeurs nodig voor bijvoorbeeld de marketing en communicatie. Of iemand als penningmeester over het geld. Het is een kwestie van meetings plannen samen, de taken te verdelen. En vaak werken we daarbij ook samen met externe. Dus horecagelegenheden, ondernemers. Maar ook onderwijsinstellingen of andere stichtingen in Utrecht. Mm-hmm. En op de dag van bijvoorbeeld een festival heb je natuurlijk ook meer handjes nodig die helpen. Dus dan zijn eigenlijk alle andere 30 stadsambassadeurs ook aan de bak.
0: Dan hebben jullie daarbuiten ook nog iets van een soort van panelgroep of iets waar jullie net uit kunnen halen om wat input op te halen?
1: Oeh, dat zou ik eigenlijk niet weten.
0: Misschien wel een goed idee.
1: Ja, zeker. Ja, ja, goede tip.
0: Wat is nou echt een project waar je zelf trots op bent? Waar je mee gewerkt?
1: Vorig jaar heb ik in de Helling samen met andere stadsambassadeurs een open oven georganiseerd. En een open oven, dat is een terugkerend iets van Helling, waarbij ze kwetsbare of schurende onderwerpen eigenlijk bespreekbaar maken op het podium. En wij hebben de open over de illusie van vriendschap georganiseerd. En het was heel tof om eigenlijk allerlei partijen uit te nodigen, van een hoogleraar sociologie tot een relatiecoach, een dichter, een fotograaf. En ook een panelgesprek te organiseren. En het was gewoon heel tof dat we vanuit de Helling de vrijheid kregen om het programma helemaal zelf vorm te geven. En het is, ja, toen het zo online stond op hun website en dat het ook binnen no time was uitverkocht. En dan ook nog eens achteraf zoveel positieve reacties te krijgen. Dat is wel heel vet.
0: Snap ik. Nou, er was nog heel veel andere mooie projecten ook in de pijplijn. We gaan zo verder over jullie, de impact die jullie maken. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal op Bingo FM met nou bij onze studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030. En dit initiatief zet zich in om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken voor jongeren tot 30 jaar. En Leonie heeft ons veel verteld over projecten die ze opgepakt hebben. Maar Leonie, jullie worden ook vaak gevraagd als jonge stem bij maatschappelijke thema's die spelen in en rondom de stad. En welke onderwerpen spelen volgens jou het meest bij jonge Utrechters op dit moment?
1: Nou, toevallig hebben wij recent een vragenlijst uitgezet onder de jonge Utrechters om die thema's op te halen. En daar kwamen een paar thema's heel duidelijk in naar voren. En dat was vooral sociale verbinding, mentaal welzijn en eenzaamheid. Maar ook leefbaar wonen, klimaat en polarisatie scoorde hoog. En het is heel mooi dat we eigenlijk genoeg creatieve ideeën hebben om iets met deze thema's te kunnen. En dat het ook allemaal thema's zijn waar wij allemaal wel mening over hebben, waar we graag het podium voor pakken. Bijvoorbeeld vandaag.
0: En welk onderwerp hiervan speelt het meest bij jou? Welk onderwerp voel jij het meest tot geraakt?
1: Ik vind polarisatie heel erg interessant. Dat Utrecht zo'n diverse grote stad is, waarbij voor mijn gevoel mensen naast elkaar of langs elkaar heen leven. En soms ook in conflict met elkaar raken. Dat is echt iets wat ik heel graag zelf ook zou willen aanpakken, maar wat ook heel erg uitdagend is.
0: En dan ga je daarmee dus in gesprek ook met de gemeente bijvoorbeeld, of met andere organisaties, om te kijken van wat kunnen we daaraan doen aan dat thema?
1: Jazeker. Ja, en vooral de gemeente weet ons heel erg goed te vinden. Maar we staan ook zeker open voor nieuwe andere organisaties die onze jonge blik kunnen gebruiken.
0: En wat doet de gemeente bijvoorbeeld met jullie input?
1: Dat is soms lastig te zeggen, want de gemeente is natuurlijk een grote, wat trage organisatie. Dus het duurt even tot ze onze input hebben verwerkt. Maar ze hebben bijvoorbeeld ons gevraagd mee te denken over de locatie voor een nieuw festivalterrein. En daarin zijn wij natuurlijk niet de enige stem. Er zijn meer doelgroepen in Utrecht die hun stem hebben laten horen. Bijvoorbeeld de wijkbewoners om het festival heen. Maar het wordt zeker meegenomen en ze komen ook heel vaak bij ons terug. Dus dat is denk ik wel een teken dat onze input wordt gewaardeerd.
0: Ja, nou ben benieuwd waar de nieuwe festivallocatie plaats gaat vinden.
1: Ja, zeker.
0: Hopelijk binnenkort meer. Zometeen meer over het onderwerp Utrecht 030, 30030. Meestal gaan we luisteren naar de muziek op Bingo FM.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een deel van het kabinet overlegt vanavond op het Catshuis in Den Haag met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. In onder meer IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvang van asielzoekers onlangs uit de hand. En vorige week riep de Vereniging Nederlandse Gemeenten op tot spoedoverleg met het kabinet. Tijdens dat overleg vanavond moet gekeken worden welke maatregelen er nodig zijn om verdere escalatie te voorkomen en ook gemeenten te ondersteunen. De politie hield meerdere verdachten aan voor het geweld in IJsselstein in de nacht van 2 op 3 mei. 175 reizigers hebben in april geld teruggekregen voor een uitgevallen bus bij Keoli of Transdev. Dat blijkt uit navraag bij vervoerder Transdev. De regeling werd door 708 mensen aangevraagd. Er is kritiek op die geldterugregeling. Mensen van wie de bus niet komt opdagen zouden hun volledige ritprijs terug kunnen krijgen. Maar volgens Provinciale Staten is die regeling online lastig te vinden. Politieke partijen willen dat reizigers informatie over de regeling ook in de bus of bij de haltes kunnen vinden. Deze week zijn er gesprekken tussen de provincie en de vervoerders hierover. Sportnieuws. Nick Viergever vertrekt na dit seizoen bij FC Utrecht. Dat maakte de aanvoerder gisteren bekend na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, die FC Utrecht met 2-0 won. Viergever vindt het na 4 geweldige jaren tijd om verder te kijken. De 36-jarige voetballer speelde de afgelopen 4 seizoenen 127 wedstrijden voor FC Utrecht en scoorde 11 keer. De vogelopvang Utrecht slaat alarm vanwege de enorme toestroom van jonge vogels. Dagelijks worden onderkoelde, verzwakte of uit het nest gevallen babyvogels binnengebracht. En daarom heeft de opvang dringend extra couveuses nodig, omdat jonge vogels hun lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Er is een inzameling gestart om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Het weer. Vanavond is het droog. Morgen dan is het vrij bewolkt met soms wat lichte regen. En het wordt dan zo'n 16 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Bingo FM en Utrecht Sociaal, leuk dat je erbij bent. Met vanavond bij ons in de studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030. En dit initiatief zet zich in om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken voor jonge mensen tot 30 jaar in en rondom Utrecht. En Leonie, jullie zijn actief op LinkedIn en Instagram, zie ik. En hoe belangrijk is die zichtbaarheid van deze sociale kanalen voor jullie werk?
1: Het is misschien een open deur, maar heel belangrijk. Wel op twee verschillende manieren. Op Instagram draait het echt om het bereiken van onze primaire doelgroep. Dus de jonge Utrechter. Daarin delen we wat we doen, onze toekomstige acties. Zodat zij ons weten te vinden en weten ze ook of ze er iets aan hebben. Dus zo vinden wij ons publiek voor onze evenementen. Maar vinden wij ons ook onze toekomstige nieuwe stadsambassadeurs. Terwijl op LinkedIn richten we op de andere doelgroep, namelijk de organisaties. Dus dat ligt veel meer op het doel of de focus op het versterken van ons netwerk en het aangaan van samenwerkingen. Dus dat ligt veel meer. Onze posts gaan veel meer over het resultaat en laten zien wat het belang is van ons werk voor de maatschappij. Zo nodigen we eigenlijk andere organisaties ook uit om met ons samen te werken.
0: Wordt er ook veel op gereageerd op social media, op jullie initiatieven?
1: Ja, zeker. Het helpt natuurlijk ook dat wij met 30 mensen zijn. Dus als iedereen het 30 keer repost, bereiken we steeds meer mensen. En brengen we eigenlijk vooral onze evenementen heel erg onder de aandacht.
0: Ja, dus jullie hebben nog geen influencer die jullie inzetten?
1: We zijn alle 30 influencers.
0: Allemaal influencers met honderdduizenden volgers op Instagram.
1: Ja.
0: Kijk, en merk je daardoor dat jullie aanwezigheid op social media bijvoorbeeld en ook in de media misschien wel, dat organisaties jullie steeds makkelijker weten te vinden?
1: Jazeker, want niet alleen de gemeente, maar ook steeds meer lokale organisaties weten ons te vinden. Maar ook de Utrechter zelf. En dat is heel leuk, dat bijvoorbeeld bij de verkiezingen deelden wij chocola uit voor de mensen die hebben gestemd.
0: Mm-hmm.
1: En er kwamen echt ook vooral veel studenten naar ons toe. Die zeiden, ik heb jullie gezien op Instagram. Wat goed, wat leuk dat jullie dit doen. Dus dat is heel fijn.
0: Chocola uitdelen met het stemmen. Dat is heel grappig.
1: Ja, zeker. Ja, wij wilden gewoon vooral de opkomst bij de verkiezingen verhogen onder de jonge mensen.
0: En heeft het ook gelukt, denk je, met die campagne?
1: Dat denk ik zeker. Ja, ik bedoel, het is chocola.
0: Ja, chocola werkt altijd. Nou, zo te meer over dit onderwerp. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek.

0: jij van mij?
1: Utrecht Sociaal met vanavond studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij Turi 030. Een initiatief dat zich richt op de jonge dertigers. Of jongeren onder de 30 in Utrecht. Om de stad leuker, socialer en toffer te maken. Hey Leonie, werken jullie ook samen met partijen en andere organisaties in Utrecht?
2: Ja, we werken samen met heel veel organisaties. Ik noemde net al een paar keer de gemeente. Maar bijvoorbeeld ook het initiatievenfonds. En we werken veel samen met Utrecht en Partners. Die heette voorheen Utrecht Marketing. Want daar zijn wij uit ontstaan. En verder zijn onze maandelijkse meetups altijd op andere locatie. Iedere maand moeten we daar een nieuw lijntje voor uitgooien.
1: En is dat een inspirerende locatie bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk dat de meest inspirerende toch al hoog in de Domtoren is.
1: Helemaal bovenaan de Dom.
2: Ja, dat is echt wel heel vet. Mm-hmm. Maar we komen ook gewoon heel veel verschillende woonwijken bij bijvoorbeeld buurthuizen of bij andere creatieve plekken. Mm.
1: En je noemde net een aantal partijen, waaronder de gemeente, initiatievenfonds, City Marketing Utrecht. En kun je ook een voorbeeld noemen van hoe zo'n samenwerking er concreet uitziet?
2: Ja, we zijn eigenlijk bij ieder project werken we wel samen. Maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben wij 500 duurzame fietslampjes uitgedeeld. Om niet alleen de veiligheid, maar ook de duurzaamheid in de stad te vergroten. Mm-hmm. Dus we werkten samen met een lokale ondernemer die fietslampjes maakt met zonnepanelen erop.
1: Oh.
2: Ja, echt superleuk. Een heel fijn, mooie, duurzame oplossing. Maar ook bijvoorbeeld was de wethouder van mobiliteit, die hielp met het uitdelen van de fietslampjes op het Domplein. Mm-hmm. En daarmee hebben we ook direct geld opgehaald voor een stichting. Stichting Utrecht Landschap. Gewoon doordat zoveel mensen die een gratis lampje kregen een donatie deden. Mm.
1: Dus naast chocolade jullie uitdelen bij de gemeenteverkiezingen, delen jullie ook wel eens dus lampjes uit?
2: Ja, en ook wel eens een keer bloemzaadjes. Je kan het echt zo gek niet bedenken of we doen het.
1: En kun je ook een voorbeeld geven van een samenwerking die echt iets heeft veranderd in de stad of iets in gang heeft gezet? Een bepaalde beweging bijvoorbeeld?
2: Nou, ook wel een beweging, maar ook wel iets wat je misschien zelf al hebt gezien in de stad, is dat er heel veel elektriciteitskastjes zijn geverfd. En ja. Heel veel mensen weten niet dat wij daarachter zitten. Want het zijn ruim 30 kastjes verspreid door de hele stad. En het thema van al die schilderwerken was het thema delen. Dus wat we hebben gedaan is dat wij buurtbewoners hebben gevraagd om hun verhaal te doen rondom dat thema. En toen kunstenaars hebben we gevraagd om dus die elektriciteitskastjes te schilderen. En zo is het dus ja, niet alleen kunst in de openbare ruimte, maar ook gewoon echt iets wat wordt gedragen door de buurt zelf.
1: Ja, ik zie ook wel eens dat die kastjes voorbij komen op Instagram bijvoorbeeld.
2: Ja, zeker. Ja,
1: ja, het is toch wel impact maken ermee natuurlijk.
2: Ja, en het ziet er ook wel gewoon heel erg leuk uit natuurlijk.
1: Ziet er veel mooier uit voor straatbeeld toch, in plaats van die saaie dingen. En ja, hoe zorg je er dan verder voor dat die samenwerkingen echt duurzaam zijn? Is het eenmalig, maar dat je echt blijvend impact maakt met elkaar?
2: Ja, dat is best een uitdaging. Vooral ook omdat wij als stadsambassadeurs natuurlijk regelmatig wisselen. Dus onze online zichtbaarheid is vooral heel belangrijk. Dat organisaties het telkens worden herinnerd aan ons bestaan. En wij zeggen natuurlijk ook gewoon ja op zoveel mogelijk aanvragen. En dan zit ik op plekken zoals hier vandaag.
1: Ja, en mocht er nou een partij luisteren of een duurzame lokale onderneming die denkt van, met dat 30030 wil ik wel samenwerken. Hoe kunnen ze dan contact met jullie opnemen? Hebben jullie een website bijvoorbeeld?
2: Ja, we hebben zeker een website. En daarop staat ook een e-mailadres die leidt je naar ons bestuur.
1: Nou, wie weet komt er nog hele mooie samenwerking voort in deze uitzending.
2: Dat zou mooi zijn.
1: Zometeen meer over dit onderwerp in de laatste uitzending van Utrecht Sociaal naar de muziek.

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal op Bingo FM. Met nou bij ons in studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij Turi 030 in Utrecht. En deze organisatie zet zich in om Utrecht een sociale, leuke en toffe stad te maken voor iedereen onder de 30 jaar. Leonie, even over jou. Wat heeft deze rol als stadsambassadeur jou persoonlijk gebracht als bijna dertiger in Utrecht?
1: Ja, wat is het mij gebracht? Wat niet, kun je beter zeggen.
0: Oké, dat kan ook.
1: Ja, echt heel veel. Ik heb natuurlijk heel veel mensen leren kennen, want alle stadsambassadeurs hebben weer een eigen netwerk. Ik heb heel veel nieuwe plekken ontdekt, doordat we op die meetups echt best wel verborgen plekken komen waar je anders niet komt. En ja, misschien heel cliché, maar ik heb ook gewoon heel veel geleerd. Je wordt constant uitgedaagd om te organiseren, te samenwerken, maar ook bijvoorbeeld om je ideeën te pitchen.
0: En een radio-uitzending natuurlijk, om die een keer bij te wonen.
1: Dat is al helemaal een skill op zich.
0: Ja, die kun je al vinken. Kan WCV af. En waar wil jij als stadsambassadeur nog verder naartoe groeien?
1: Nou, ik noemde al eerder onze thema's rondom bijvoorbeeld verbinding en polarisatie. Mm-hmm. Ik merk dat veel van onze evenementen en campagnes mensen trekken die op ons als stadsambassadeurs lijken. Een beetje te juppen, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Er zijn zoveel mensen in Utrecht met een andere achtergrond, op wat voor gebied dan ook, die waarschijnlijk net zoveel behoefte hebben aan een mooie, gezellige, leuke stad. Dus ik hoop dat wij ook hun beter kunnen bereiken.
0: Ja, ik hoop het ook natuurlijk voor jullie. En als je nog één boodschap zou kunnen meegeven aan jonge Utrechters die momenteel luisteren, wat zou dat zijn?
1: Nou, ik zat te denken, er is gewoon de laatste tijd zoveel gaande in de wereld, zoveel drama waar je geen invloed op hebt. Terwijl er zijn initiatieven zoals deze waarmee je lokaal meer impact kan maken dan je denkt. Zonder dat je bijvoorbeeld zelf in de politiek hoeft te zitten. Dus we starten binnenkort met de werving van de nieuwe lichting stadsambassadeurs. Mm-hmm. Dus wees daar vooral bij. Mm-hmm.
0: Dus komt de nieuwe lichting stadsambassadeurs aan binnenkort?
1: Ja, klopt. We hebben namelijk een instroommoment in januari, maar ook in juni.
0: Mm. En jij gaat gewoon erdoor, toch?
1: Zeker weten.
0: Ah, kijk, hartstikke leuk. Tot slot, als mensen meer willen weten over jullie organisatie, initiatief, achtergrondprojecten, waar moeten ze dan zijn?
1: Vooral op onze website. En daarmee word je ook automatisch verwezen naar onze socials. We hebben zowel Instagram als LinkedIn.
0: Oké, nou kijk. Voor onze luisteraars zeker even een kijkje nemen op de website, de sociale kanalen van Turdy 030. Leonie Schiphorst, dankjewel voor je komst en voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes met Turdy 030. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we weer met een nieuw onderwerp en nieuwe gast bij Utrecht Sociaal hier op Bingo FM. Wil je de uitzending terugluisteren? Dat kan heel makkelijk via www.bingofm.nl of via de Bingo FM app. Die kunt installeren op je telefoon of tablet. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie avond toe. En tot snel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een deel van het kabinet overlegt vanavond op het Catshuis in Den Haag met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. In onder meer IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvang van asielzoekers onlangs uit de hand. En vorige week riep de Vereniging Nederlandse Gemeenten op tot spoedoverleg met het kabinet. Tijdens dat overleg vanavond moet gekeken worden welke maatregelen er nodig zijn om verdere escalatie te voorkomen en ook gemeenten te ondersteunen. De politie hield meerdere verdachten aan voor het geweld in IJsselstein in de nacht van 2 op 3 mei. 175 reizigers hebben in april geld teruggekregen voor een uitgevallen bus bij Keolis of Transdev. Dat blijkt uit navraag bij vervoerder Transdev. De regeling werd door 708 mensen aangevraagd. Er is kritiek op die

0: Utrecht. Dat maakte de aanvoerder gisteren bekend na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, die FC Utrecht met 2-0 won. Viergever vindt het na 4 geweldige jaren tijd om verder te kijken. De 36-jarige voetballer speelde de afgelopen 4 seizoenen 127 wedstrijden voor FC Utrecht en scoorde 11 keer. De vogelopvang Utrecht slaat alarm vanwege de enorme toestroom van jonge vogels. Dagelijks worden onderkoelde, verzwakte of uit het nest gevallen babyvogels binnengebracht. En daarom heeft de opvang dringend extra couveuses nodig, omdat jonge vogels hun lichaamstemperatuur nog niet zelf kunnen regelen. Er is een inzameling gestart om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Het weer. Vanavond is het droog. Morgen dan is het vrij bewolkt met soms wat lichte regen. En het wordt dan zo'n 16 graden.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jetten gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jetten zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd na de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert daarmee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Hallo van Antoon hier op Bingo FM. Hey, ik zeg hallo tegen jou naar Bert Lawrence, maandag 18 mei. Gezellig dat je erbij bent. Een uurtje mag ik je mee naar bedje brengen. Ja, het wordt gezellig hoor. Kort over 11 uur een lekker fabelmentje. En dit is Dick Mildijk.

Danny Christian met Mieke, een klassieker. Kom maar in mijn armen, schat, op Bingo FM. Het is 17 minuten over 11. Goedenavond, Jeffrey. Jij vraagt om de Lighthouse Family.

Robotic geloven van Ray Bermin. Ik bedank voor het luisteren. Dit was naar Ben McLaurin's. Ik ga er nog eentje doen. Frank en Mirella, wat ik zou willen. Ik zeg, slaap lekker morgenochtend om 8 uur. Fred Siebelink. Ik ben er morgen weer om 2 uur. En anders om 11 uur weer een uurtje naar bed. Met elkaar. Althans, jij met mij. Hè? Doei!

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.